Het beste uit de 60s, 70s.

0: 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Hemelvaart.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
7: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
7: Ah, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
9: Peugeot.
10: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
11: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
10: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
12: Deze week is Songfestival Week bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30.
13: Nostalgie Plus.
14: Hey, goedemorgen. Een nieuwe dag is geboren en we gaan ons niet in stilte bezighouden. Laat dat duidelijk zijn. Onder andere het Songfestival is weer alomtegenwoordig. Het is Songfestival Week, ook in de Good Morning Show.
15: Your golden.
14: Zeven uur nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Het federaal parket krijgt een speciale afdeling die alleen maar de financiële misdaad gaat aanpakken. Het gaat om 30 personeelsleden, onder wie een procureur, magistraten, juristen en ambtenaren. Allemaal gespecialiseerd in economische misdrijven, zoals sociale en fiscale fraude en corruptie. Tegelijk wil de regering De Wever de rest van de strafrechtelijke macht versterken met honderden aanwervingen bij justitie, politie en inspectiediensten. Dat bevestigt justitieminister Verlinde in De Tijd. In het centrum van Brussel betogen straks de nationale vakbonden tegen de sociale plannen van de regering De Wever. En dat veroorzaakt serieuze verkeershinder straks. Dus als je naar Brussel moet, doe je dat best niet met de auto, maar met de trein. Betogers vertrekken rond 11 uur aan het Noordstation. Bij de laatste manifestatie waren ze met 80.000. In scholen staken ook sommige leerkrachten. Bij de lijn en MIVB rijden er ook minder bussen en trams. En ook vanop Brussels Airport vertrekken er minder vliegtuigen. Vanuit Charleroi zelfs helemaal geen. Koning Boudewijn wilde in hongerstaking gaan in zijn verzet tegen de abortuswet van de regering van premier Wilfried Martens in 1990. Naast troonsafstand en ballingschap, dat staat in de nieuwe biografie over onze voormalige koning. Geschreven door professor Dujardin. Die kon als allereerste de persoonlijke dagboeken van Wijlen Boudewijn inkijken. Uiteindelijk kwam het niet zo ver en verklaarde de regering Martens dat de koning in de onmogelijkheid verkeerde om te regeren, zodat hij de wet die abortus legaliseerde niet moest ondertekenen. En dan nog voetbal. Rode Duivel Zeno de Bas dreigt niet te kunnen meespelen op het WK volgende maand in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De Bas blesseerde zich op training aan de dij bij zijn ploeg, het Portugese Sporting Lissabon. Clubdokters zoeken nu snel uit hoe erg de blessure is. De Bas, 22 intussen, is als verdediger een vaste waarde onder bondscoach Rudy Garcia en miste geen enkele minuut van de eerste 6 WK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels. En we krijgen stilaan brede opklaringen. In de loop van de dag meer bewolking, maar het blijft meestal droog bij 14 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien, ook met onweer, en maximaal tot 15 graden. En donderdag eerst buien, daarna opklaringen vanaf de kust. Een frissere 13 graden donderdag.
14: 64 kilometer file op dit moment. Dit zijn de vertragingen van 10 minuten en meer. Op de E17 Gent-Antwerpen gebeurde een ongeval ter hoogte van Kruibeke. 33 minuten erbij vanaf Sint-Niklaas Centrum. Op de E313 Lummen-Antwerpen gaat het 17 minuten trager van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. 12 minuten trager op de E40 Gent-Brussel van Aalst tot Groot-Bijgaarde. En er komen 11 minuten.

0: bij op de E429 Toornik Brussel van Tubeke tot Nijvelse Steenweg. Andere vertragingen liggen tussen de 3 en de 9 minuten.
1: The Good Morning Show
2: met Johan Henneman.

Ook elk uur vandaag een nummer van het Eurovisie Songfestival. En dit kwam uit 2000, begin van de nieuwe eeuw. Twee Deense broers, Noller en Jurgen Olsen, de Olsen Brothers. En zij wonnen dat Songfestival in 2000. In Zweden deden ze dat. En zij waren Denen. Het is bijna 7 over 7. De Good Morning Show met zometeen Red Bull.

0: Speciaal luchtverkeer in 1971. Een dame op een bezem. The Witch Queen of New Orleans van Redbone. 13 over 7. Goedemorgen, Erwin.
1: Goedemorgen, dag Johan.
0: Ik zie de zon schijnen.
1: Ja, hier in het centrum van het land is dat ook het geval. Tijdelijk wat beter, of moet ik de term minder slecht gebruiken, want de kans op een bui blijft vandaag wel bestaan. Vooral in de regio's nabij de Nederlandse grens, provincie Antwerpen en Limburg, zijn het gevoeligst voor een bui. Allicht een nadruk op overwegend droog weer met wolken. Zo heel af en toe komt de zon dus ook wel tevoorschijn. Maar het wordt wel een frisse dinsdag bij temperaturen tot amper 13, misschien hier en daar 14 graden.
0: Ja, niet bepaald lentetemperaturen vind ik. En de komende dagen vanzelfde laken en broek of toch iets anders?
1: Vanzelfde laken en broek. Ja, maar morgen wordt het zelfs nog wisselvalliger. In die zin dat er meer buien ontstaan in vergelijking met vandaag en dat die buien ook intenser worden met zelfs kans op een donderklap, kans op hagel. En in deze omstandigheden kan het natuurlijk niet echt opwarmen. Met 13 graden zullen we het moeten stellen. En ook op hemelvaart lijkt het wel herfst in plaats van lente. Met veel buien. Ja, kans op onweer. Tussendoor zijn er ook wel droge momenten met af en toe zon, maar die paraplu moet je toch nooit te ver wegstoppen. En ook vrijdag verwacht ik eigenlijk geen beterschap met regen of buien, met nog altijd te lage temperaturen voor midden mei.
0: Ja, ik denk dat de weergoden zich van maand vergissen. De aprilse grillen, die hebben we wel gehad, voor alle duidelijkheid. Het is lente, hè?
1: Ja, zoiets. Misschien hebben we er een beetje te weinig gehad in april en komen ze nu pas aan. Dat zou ook kunnen.
0: Ah, dat zou ook kunnen natuurlijk. De natuur brengt alles weer in evenwicht. Vroeg of laat wordt de rekening gepresenteerd. Goed, Erwin, ik hoor jou straks terug, hè, rond 8:55. Tot dan, hè.
1: Tot dan, dag.

0: Natuurlijk is het zalig wakker worden op deze dinsdagochtend met Marvin Gaye. En I Heard It Through the Grapevine. En met Cliff Richard zometeen. En Dreamin', het is 7:45.
1: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
4: joehoe!
3: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
5: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
6: Halleluja, brothers en sisters.
7: Halleluja, brother Bobby.
6: Donderdag is het weer zover.
8: Hemelvaartsdag.
7: Halleluja.
6: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
5: Welke hemelse korting, brother Bobby?
6: Nee tegen BTW, brother vader.
7: Halleluja, brother Bobby.
9: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
10: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
11: Laat het los, laat het gaan.
10: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
12: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

Cliff Richard die heeft een belangrijke plek in de Eurovisie Songfestival geschiedenis. Deed 2 keer mee voor Groot-Brittannië, maar verloor telkens nipt door. In 1968 werd hij tweede met Congratulations en in 1973 derde met Power to All Our Friends. Straffe nummers, maar dikke pech natuurlijk. Nog zo'n nummer van ABBA, Knowing Me, Knowing You. Ook Eurovisie Songfestival geschiedenis, die band. Ze zijn al bezig. Don't stand by her side. Fire Candles.

0: Wat een start van hun carrière, hè? ABBA met Waterloo. ABBA en Knowing Me, Knowing You in de Good Morning Show. Diane Ross staat klaar. Het is 7:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. In Gent blijven zeker 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren aan de Europalaan gisteravond. Dat bevestigt burgemeester Matthias de Klerk. Het vuur brak uit in een keuken op de 7e verdieping. Het is nog niet duidelijk hoe dat kwam. De Gentse brandweer ontruimde het hele gebouw en evacueerde zo'n 100 mensen. 4 van hen raakten licht gewond. CD&V wil dat langdurig zieken niet meer kunnen bijklussen als flexijobber. Eerder dit jaar bleek dat zo'n 8000 van hen dat wel deden en dus belastingvrij geld verdienen bovenop hun uitkering. En dat is het systeem misbruiken, vindt CD&V. Franstalige liberale coalitiepartner van MR schiet het voorstel alvast niet af. En in het centrum van Brussel betogen straks de nationale vakbonden tegen de sociale plannen van de regering De Wever. En dat veroorzaakt serieuze verkeershinder straks. Dus als je naar Brussel moet, doe je dat best niet met de auto, maar met de trein. Betogers vertrekken rond 11:00 aan het Noordstation. Bij de laatste manifestatie waren ze met 80.000. En we krijgen stilaan brede opklaringen. In de loop van de dag meer bewolking. Het blijft meestal droog vandaag bij 14 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien, ook met onweer en maximaal tot 15 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: 127 kilometer file, de vertragingen van 10 minuten en meer. 40 minuten trager op de E17 Gent-Antwerpen van Sint-Niklaas-Best tot Kruibeke. Er gebeurde daar een ongeval. Op de E313 Lumme-Antwerpen verlies je een 30 minuten van Masselhoven tot Antwerpen-Oost. 25 minuten trager op de E17 Sint-Niklaas-Gent. Komt door een ongeval ter hoogte van Beervelde. Vanaf Maasmunster moet je file rijden. Op de E19 Breda-Antwerpen een kwartier erbij van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Plus 15 minuten. Minuten ook op de binnenring rond Brussel, van Strombeek tot Vilvoorde Koningsloo. En op de E429 Doornik-Brussel komt er 12 minuten bij, van Tubeke tot Nijvelse Steenweg. 10 minuten trager op de binnenring rond Brussel, van Groot-Bijgaarde Danstaartlaan tot Jette. En andere vertragingen belopen of lopen liever op tot maximaal 9 minuten, valt nog goed mee.
3: Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Ik kan me voorstellen dat er in veel douches meegezongen wordt met deze Gérard Lenormand en zijn ballade De Gens Heureux. Ike en Tina Turner komen er dadelijk aan. 7:50, goedemorgen.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en 80s.

Wie er vandaag wil op uittrekken met het openbaar vervoer, trein, tram, bus of wil gaan vliegen bijvoorbeeld, niet zo'n goed idee misschien, want er rijden wel wat minder bussen, treinen en trams en er zijn minder vliegtuigen, maar je kan allemaal nakijken in de apps van die organisaties of er daar gestaakt wordt vandaag.

Intruders bij Nostalgie Plus met She's a Winner. We gaan eens kijken wat de titels van de kranten allemaal vertellen op deze dinsdagmorgen 12 mei. Titels op de voorpagina van het nieuwsblad, daarmee ga ik beginnen. Boudewijn overwoog zelfs hongerstaking om abortuswet tegen te houden, staat in de biografie over een van de populairste koningen der Belgen. Zesjarige jongen aangereden door politiecombi. Dat was in Antwerpen gisteren. En volle kathedraal neemt afscheid van Hans Otte. Het laatste nieuws titelt op de voorpagina: langdurig zieken mogen niet meer bijklussen. CD&V wil met voorstel achterpoortjes sluiten. Zoon stal 3000 euro nadat hij Vlaamse moeder vermoordde op Fuerteventura. En bekend Vlaanderen neemt in tranen afscheid van Hans Otte. De standaard dan: tolerantie tegenover LGBTI. Leerkrachten staat onder druk. Ziekenfondsen onder vuur in de Kamer. En Boudewijn overwoog troonsafstand, ballingschap en zelfs hongerstaking in strijd tegen abortuswet. De morgen dan: experts moeten de regering helpen miljarden te vinden. Is het Songfestival stilaan uitgezongen, vraagt de morgen zich af op de voorpagina. Als Israël wint, kan dat het voorlopige einde van de wedstrijd betekenen, voegen ze eraan toe. En onterechte uitkeringen, weinig controle en milde artsen, mutualiteiten op het matje geroepen in parlement. De titels op de voorpagina van Gazet van Antwerpen: achtervolging op huisarts onder invloed loopt bijna fataal af. Politiecombi rijdt zesjarige jongen aan in Antwerpen. 24 uur staking bij Nike in Laakdal. Er moet een beter signaal komen. En bekend Vlaanderen brengt laatste groet. Hij speelde geen rolletje. Gaat over de begrafenis van Hans Otte gisteren. Belang van Limburg ten slotte: vakbonden Nike staken 24 uur voor beter sociaal plan. Met drone vliegen boven kleine brogel kan 10.000 euro kosten. En verhuurders springkastelen vragen meer controles, want cowboys moeten eruit. Dat zijn de titels in de Vlaamse kranten op deze dinsdagmorgen. Het is 7:45. Ik heb straks de Temptations voor jou met Papa was Rolling Stone. Na Fast Car van Tracy Chapman.

0: Festival in 1979 met de groep Milk and Honey. En dan weet je dat Halleluja er dadelijk aankomt.
1: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut.
2: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Pizza Hut.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.be.
8: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
9: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
8: Ook open op zondagnamiddag.
10: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
11: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30.
12: Nostalgie.
0: De slaap uit je oren, ja dat heb je goed verstaan. De slaap uit je oren wrijven, dat hoef je niet zelf te doen. Zeker niet als je luistert naar Nostalgie Plus, want dit is de Good Morning Show. En ik blijf bij jou tot 10 uur.
13: Your golden years. Nostalgie Plus.
0: Het is 1 over 8, het nieuws krijg je van Bart van Langenhoven.
14: Goedemorgen. Het federaal parket krijgt een speciale afdeling die alleen maar de financiële misdaad gaat aanpakken. Het gaat om 30 personeelsleden, onder wie een procureur, magistraten, juristen en ambtenaren. Allemaal gespecialiseerd in economische misdrijven, zoals sociale en fiscale fraude en corruptie. Tegelijk wil de regering De Wever de rest van de strafrechtelijke macht versterken met honderden aanwervingen bij justitie, politie en de inspectiediensten. In Brussel betogen straks de vakbonden tegen de sociale plannen van de regering De Wever. En dat veroorzaakt verkeersproblemen. Dus als je naar Brussel moet, doe je dat best niet met de auto, maar met de trein. Betogers vertrekken rond 11 uur aan het Noordstation. Bij de laatste manifestatie waren ze toch met 80.000. In scholen staken ook sommige leerkrachten. Bij de lijn en MIVB rijden er ook minder bussen en trams. En ook van op Brussels Airport vertrekken er minder vliegtuigen. Vanuit Charleroi zelfs helemaal geen. In Gent blijven zeker 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren aan de Europalaan gisteravond. Dat bevestigde burgemeester Matthias de Klerk. Het vuur brak uit in een keuken op de 7e verdieping. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Gentse brandweer ontruimde het hele gebouw en evacueerde zo'n 100 mensen. 4 van hen raakten gewond. En koning Boudewijn wilde in hongerstaking gaan in zijn verzet tegen de abortuswet van de regering van premier Wilfried Martens in 1990. Naast troonsafstand en ballingschap, dat staat allemaal in de nieuwe biografie over onze voormalige koning, geschreven door professor Dujardin. Die kon als allereerste de persoonlijke dagboeken van Wijlen Boudewijn inkijken. Uiteindelijk kwam het niet zo ver en verklaarde de regering Martens dat de koning in de onmogelijkheid verkeerde om te regeren, zodat hij de wet die abortus legaliseerde niet moest ondertekenen. We krijgen stilaan brede opklaringen. In de loop van de dag meer bewolking, maar het blijft dan meestal droog bij 14 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien, ook met onweer en maxima tot 15 graden. Donderdag eerst buien, daarna opklaringen vanaf de kust bij een frissere 13 graden donderdag.
0: Dankjewel Bart. En tot zometeen voor de hoofdpunten van het nieuws. 140 kilometer file heeft Frits Meister geteld. Serieus wat problemen op de E17 richting Gent. Vanaf Sint-Niklaas file. Een file van 93 minuten. Dik anderhalf uur dus van Sint-Niklaas West tot Beervelde op de E17.

0: N313 Lummen-Antwerpen verlies je een half uur. Van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. 23 minuten trager op de binnenring rond Brussel van Expo tot Machelen-Woluwelaan. En 20 minuten erbij op de E40 Luik-Brussel van Pertem tot Sint-Stevens-Woluwe. Op de E19 Breda-Antwerpen 17 minuten trager van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. 16 minuten trager ook op de E17 Gent-Antwerpen van Sint-Niklaas Centrum tot Antwerpen-West. De ring rond Antwerpen richting Gent, daar verlies je 16 minuten vanaf Antwerpen-Noord richting Deurne. En op de Antwerpsring richting Nederland verlies je een kwartier van de Legrellelaan tot Merksem. Andere vertragingen, maximaal 14 minuten nu.
1: The Good Morning Show
2: met Johan Henneman.

In 1978 wonnen ze het Songfestival Israël met Isaac Cohen en Wilf Alberta. En het jaar daarop, in 1979, was het terugprijs Milk and Honey met Halleluja. En ze zouden het in totaal 4 keer doen, dat winnen. Racy met Some Girls komt eraan dadelijk in de Good Morning Show. Na Van Morrison en Brown Eyed Girl. Het is 8 over 8.

70 jaar Songfestival. En zaterdag de grote finale van het Eurovisie Songfestival. En natuurlijk zetten we dat in de kijkers. Hier bij Nostalgie Plus een hele week lang Songfestival. En dat wil zeggen dat er ook nog iets heel speciaals is waar jij alles in te zeggen hebt. En dat is in de Songfestival Top 30. Stuur jouw favorieten door voor die Songfestival Top 30 via onze website, via nostalgie.plus. En straks ga ik bellen met de enige echte Sandra Kim. Ja, onze enige overwinning, maar toch wel een strafoverwinning op dat Eurovisie Songfestival. Straks is dat zo rond 9:45. Het goede doel nu met België.

0: En dan heb ik het daarnet over het Eurovisie Songfestival nog niet gehad over Lisa Delbo. Want die komt vrijdag speciaal naar hier. Dat heeft ze gisteren verteld in de Good Morning Shows. Om nog eens 30 jaar haar selectie te vieren, haar deelname te vieren op het Eurovisie Songfestival. Met liefde is een kaartspel. Dat gaat ze hier live brengen tijdens het Songfestival Top 30. Van 4 tot 7 hoor je die.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
3: Maak je afspraak op carglass.be.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ja, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Peugeot. Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
8: Knaldi! Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
9: Check, check, check. Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
11: Het beste uit de 60s,
12: 70s
11: en 80s.

dossiervreters en mensen die daarin geïnteresseerd zijn, maar niet iedereen krijgt er toegang toe, die kunnen in New York in Manhattan naar een hele speciale bibliotheek. Een pop-up bibliotheek, die is er nog tot eind mei. En die kunnen daar het Epstein-dossier raadplegen. Ja, en dat is niet een dossiertje van 10 pagina's. Nee. Een Amerikaanse organisatie heeft namelijk alle documenten die ooit gepubliceerd zijn over de Epstein-affaire verzameld in die bibliotheek. En het gaat over 3,5 miljoen pagina's aan bewijsmateriaal. En ik kan me voorstellen dat daar wel heel wat mensen zijn in geïnteresseerd. Zeker mensen die met de zaak te maken krijgen, die daar voordeel of nadeel kunnen bij ondervinden. Het gaat over 3437 dikke boeken. Kan je je dat voorstellen? 3437.

0: Over Michael Jackson geen kwaad woord. Tenminste niet over zijn muziek, hè. Laten we duidelijk zijn. Thriller, een van zijn grote hits, een van zijn grootste albums. Het komt er zo meteen aan, het is 8:30. Dan krijg je de hoofdpunten van het nieuws met Bart.
1: Goedemorgen. CD&V wil dat langdurig zieken niet meer kunnen bijklussen als flexijobber. Eerder dit jaar bleek dat zo'n 8000 van hen dat wel doen en dus belastingvrij geld verdienen bovenop hun uitkering. En dat ze het systeem misbruiken, vindt CD&V. Franstalige liberale coalitiepartner van MR schiet het voorstel alvast niet af. Zorgmedewerkers krijgen allemaal vaker te maken met agressie van patiënten of bezoekers. En dat gaat van verwijten over bedreigingen tot fysiek geweld, blijkt uit onderzoek van preventie- en beschermingsdienst IDW op het werk. Door die agressie voelen zorgmedewerkers zich uiteraard minder veilig, minder geëngageerd en ook minder betrokken en vergroot het risico dat ze uitvallen. Volksgezondheid gaat de twee Belgen die op het cruiseschip zaten waar het Hantavirus uitbrak opnieuw testen, omdat de resultaten van die eerste tests onduidelijk zijn. Onze landgenoten zullen dus langer in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen moeten blijven. Ze voelen zich wel goed en hebben nog altijd geen symptomen. Brede opklaringen, in de loop van de dag meer bewolking, maar het blijft meestal droog bij 14 graden. Morgen is het bewolkt met soms stevige buien, ook met onweer, en maximaal tot 15 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: Het is vandaag de zesde nationale stakingsdag van de vakbonden tegen de maatregelen van de regering De Wever. En dat zorgt misschien wel voor extra drukte, want er zijn minder trams en minder bussen. Maar het is vooral een ongeval op de E17 dat de file Sparta speelt. 152 kilometer in het totaal. Op de E17 Sint-Niklaas-Gent verlies je meer dan 2 uur. 121 minuten van Sint-Niklaas-West tot Beervelde, want daar gebeurde dat ongeval. Op de A12-Boom-Brussel 27 minuten erbij. Van Wolvertem tot Strombeek-Bever op de E313. Lumme-Antwerpen ook 27 minuten. Minuten trager van Massenhoven tot Antwerpen-Oost en plus 27 minuten op de binnenring rond Brussel van Expo tot Machelen-Borubedaan. 26 minuten erbij op de Antwerpse ring richting Nederland van Antwerpen-West tot Borgerhout en op de E19 Breda-Antwerpen plus 23 minuten van Sint-Joppingt-Goor tot Antwerpen-Noord liever. En je verliest 20 minuten op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen van Haasdonk tot Antwerpen-West. Andere vertragingen maximaal 16 minuten.
3: Good Morning Show
4: met Johan Henneman.

0: We gaan het over het Songfestival hebben met een van de mensen die al gestemd hebben voor het Songfestival Top 30. Voor een heel mooi Italiaans nummer deze keer. Dat is voor zometeen na Mary Wells en My Guy.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Een stralende huid? Dat kan met de musthuif van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt, 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
5: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
7: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
6: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
8: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Train.
11: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
12: stap met meer korting op de trein.
13: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
14: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
13: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
15: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
11: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
16: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
17: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
16: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: Er zijn al heel veel mensen die voor de Songfestival Top 30 van nu vrijdag gestemd hebben via nostalgie.plus. En een van die mensen is Andy. Andy Vernelen uit Aarschot. Andy, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Het Eurovisie Songfestival. Jij volgt het nog altijd of heb ik dat verkeerd begrepen?
1: Ik heb dat heel lang heel intens gevolgd. De laatste... Vorig jaar eigenlijk heb ik een beetje afgehaakt. En dit jaar weet ik het nog niet goed.
0: Ja, wat vond je te veel gedoe?
1: Vorig jaar was dat wel heel het Israël gebeuren. Dan hadden we heel het gebeuren met Nederland, met Joost Klein. Ja. Het was zo'n beetje te veel poespas.
0: Ja, als er iets gebeurt, dan winnen ze meestal ook nog, hè?
1: Ja, voilà, hè. Dus we gaan zien wat dat dit jaar weer gaat geven, hè. Dus, kijk. Ja.
0: Jouw favoriet songfestivalliedje, want daar vis ik graag naar. Welke is dat?
1: Italië van 84.
0: Italië van 1984.
1: Ik denk dat het 84 was, hoe ik verlieg.
0: Alice e Battiato.
1: Alice en... Ja, die. Met,
0: ja, en ja, de, met Alice, Itreni, die tozeur, inderdaad. ik hoor het al, als je dat lied moet zingen, want het is je favoriet nummer, als je dat lied moet zingen, hoe doe je dat dan? Fonetisch? Gewoon, ga je neuren, gewoon, ga je fluiten?
1: Gewoon de radio luid genoeg zetten, dat ik mezelf niet hoor.
0: Ah, oké, okay, goed.
1: Zeg en maar, die hebben niet... uit hoe dat klinkt.
0: Die hebben niet gewonnen, hè? Die hebben niet gewonnen, nee. Hè, Andy?
1: Nee, die hebben niet gewonnen. Maar dat is zo... Gewoon die samenzang van die stemmen is zo plezant. En dan zo een kleine insteek. Daar staan drie operazangeressen achteraan. Die staan eigenlijk in de foute volgorde. Die moesten in de volgorde van de Italiaanse vlag staan. Dat is fout. Dus dat is zoiets. Dat is bijgebleven. Ik vond dat altijd zo'n leuk weetje. Dus bij deze.
0: Ja. Zeg, wat gaan we doen op het Songfestival volgens jou? Dit jaar, want het is vanavond het halve finale.
1: Ik denk zeker sowieso deze week daar zijn. Of dat we daar van het weekend nog gaan zijn.
0: Ja, dat is wat anders. Maar jij gaat toch proberen kijken. Jij gaat toch proberen kijken vanavond.
1: Vermoedelijk tussen de zap en als het mij pakt, blijf ik kijken. Ik ga het op mij laten afkomen en we zullen zien.
0: Ja, weet je wat ik op jou laat afkomen? Alice e Battiato en Itreni di Tozeur.
1: Heel goed.
0: Is dat een goed idee? En dan kan je er nog eens van genieten.
1: Ik ga de radio heel uitzetten.
0: Ja, en je hoeft geen Italiaans te kunnen of te kennen om het mee te kwelen, hè? Afgesproken?
1: Nee, absoluut niet.
0: Andy, laat je maar helemaal gaan.
1: Doei.
0: En nog een hele fijne dinsdag, hè? Veel plezier.
1: Doetjes. Bye.

0: En dat willen ze juist horen, hè? Die ja bij Sheriff Dean. Het is bijna 9 uur. We gaan nog eens kijken naar het weer. Erwin Franks is bij me komen zitten, onze weerman. Erwin, ja, een toch wat minder lentedag gisteren. Wat wordt het vandaag?
1: Toch een beetje beter, Johan. Een volledige droge dag. Dat kan ik niet beloven. Hier en daar ontstaat er nog wel een bui. Maar het zijn toch de droge momenten die vandaag overheersen. Met soms zelfs wat zon. En de wind die blaast nog altijd uit het noordwesten. Zwakt geleidelijk in kracht af. Maar het noordwesten, dat is niet bepaald een warme hoek. Het blijft met andere woorden toch fris. Bij hooguit 13 tot 14 graden. Morgen komen al snel buien opzetten. Veel buien. Intense buien met kans op onweer, op hagel, bij amper 13 graden. Nu, tussen de buien door is het natuurlijk wel droog en komt de zon af en toe tevoorschijn. En dan hemelvaartsdag, tja, dat wordt eigenlijk niet beter. Wel in tegendeel, het blijft een komen en gaan van buien. En het wordt dan nog wat frisser bij hooguit 12 graden. Het is wachten tot in het weekend voor wat meer zon en geleidelijk voor iets hogere temperaturen.
0: Dus even geduld. Dankjewel, Erwin.

0: Daar staat een van de grote namen van het Songfestival te trappelen. Die wil eraan beginnen om 9 uur. Ja, ze won dat in 1973. Het is die grote, grote Eurovisie Songfestival hit van Anne-Marie David.
1: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Hemelvaart.
5: Dovi keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
6: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
5: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Goesting in mijn wereldreis.
8: Elke maand.
7: Lekker chillen in paradijs.
8: Elke maand.
9: Win for life.
8: Win for life.
9: Win tot 5000 euro. Elke maand.
8: Elke maand.
9: Je leven lang.
10: Deze week is Songfestival Week bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie
0: Plus. Het is een bijzonder Songfestival. 70 jaar vieren ze dat in Wenen komend weekend. En 40 jaar geleden waren wij aan de beurt, hè, met Sandra Kim. Ik ga ze straks bellen in de Good Morning Show.
11: Your golden.
0: Bijna 8:58, tijd voor het nieuws. Hier is Bart van Langenhoven.
12: Goedemorgen.
13: Zorgmedewerkers krijgen al maar vaker te maken met agressie van patiënten of bezoekers. En dat gaat van verwijten over bedreigingen tot fysiek geweld, blijkt uit onderzoek van Preventie- en Beschermingsdienst op het Werk, IDW. Door die agressie voelen zorgmedewerkers zich uiteraard minder veilig, minder geëngageerd en minder betrokken bij hun werk en vergroot het risico dat ze uitvallen. CD&V wil dat langdurig zieken niet meer kunnen bijklussen als flexijobber. Eerder dit jaar bleek dat zo'n 8000 van hen dat wel doen en dus belastingvrij geld verdienen bovenop hun uitkering. En dat ze het systeem misbruiken, vindt CD&V. Franstalige liberale coalitiepartner van MR schiet het voorstel alvast niet af. Volksgezondheid gaat de twee Belgen die op het cruiseschip zaten waar het Hantavirus uitbrak opnieuw testen, omdat de resultaten van de eerste tests onduidelijk zijn. Onze landgenoten zullen dus langer in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen moeten blijven. Ze voelen zich wel goed en hebben nog altijd geen symptomen. En moet de Britse premier Starmer dan toch ontslag nemen, ook al zei hij gisteren in een toespraak dat hij dat niet zal doen? Toch krijgt Starmer al maar vaker kritiek en meer tegenstanders, ook binnen zijn regering en Labour-partij, na de serieuze nederlaag bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen. Meer dan 70 partijleden willen dat Starmer vertrekt en ook ministers vragen hem daarover na te denken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen hield Labour 1063 zetels over van de ruim 2500 die de partij had. Reform UK van Brexit-gezicht Nigel Farage die ging van slechts 2 zetels naar 1453. Brede opklaringen, in de loop van de dag meer bewolking, maar het blijft meestal droog bij 14 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien, ook met onweer en maximaal tot 15 graden. Donderdag eerst buien, daarna opklaringen vanaf de kust bij een frissere 13 graden donderdag.
0: Ik heb niet het gevoel dat de staking bij het openbaar vervoer, onder andere, dat dat grote invloed heeft op de files. Toch nog 107 kilometer valt goed mee op de E17 Sint-Niklaas. Gent verlies je momenteel 38 minuten. Van Sint-Niklaas Centrum tot Waasmunster op de binnenring rond Brussel. Plus 20 minuten van Expo tot Machelen-Boluwelaan. Op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen 20 minuten trager van Haasdonk tot Antwerpen West. Op de E313 Lumme Antwerpen 19 minuten erbij van Massenhoven tot Wommelgem. 17 minuten extra op de Antwerpsring richting 9.

0: Nederland, van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de A12 Boom-Brussel verlies je 16 minuten. Van Wolvertem tot Strombeek. En een kwartier trager op de A12 Boom-Antwerpen van Aartselaar tot Wilrijk. Andere vertragingen, maximaal 13 minuten nu.
1: The Good Morning Show.
2: Met Johan Henneman.

Zij liet Cliff Richard en Mothedades in het zand bijten in 1973 en won met enkele punten verschil met die twee andere grootheden het Eurovisie Songfestival. Anne-Marie David met Tu te connaître. Mooie tip is dat voor het Songfestival Top 30, mocht je bijvoorbeeld een bepaald nummer, mocht je je dat niet goed meer herinneren, geen enkel probleem. Je hoort ze hier bij Nostalgie Plus een hele week in de Songfestivalweek. En stem ze maar in die top 30 van nu vrijdag via onze website. Via nostalgie.plus. Het is 7 over 9. Goedemorgen, hier is Bruns Hornsby.

kwart over negen. En ik heb gelezen dat in het Midden-Oosten de onrust daar toch nog wel wat aanhoudt. En dat de prijzen voor de olie in de lift zitten. En voor olie, dat wil zeggen, ook nog altijd voor de pomp. Benieuwd met hoeveel centjes ze naar boven gaan. Donna Summer. Oh.

0: Mijn woorden over de olieprijzen waren nog niet koud. Aan de pomp gaat benzine een beetje naar omhoog. Diesel blijft op dezelfde prijs. Dus het kabbelt verder. Weliswaar heel erg rustig. Aan een veel te hoge prijs, vind ik. Maar dat vind jij ongetwijfeld ook. Brian Ferry komt eraan met Let's Stick Together.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
3: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
7: Maak nu een afspraak op carglass.be.

We rollen deze week de rode loper uit voor het Eurovisie Songfestival in Wenen. En vandaag wordt de rode loper uitgerold in het zuiden van Frankrijk, in Cannes. Want daar begint het filmfestival. En iedereen hoopt natuurlijk op een gouden palm, want dat is de ultieme bekroning op dat festival. En twee Belgische films maken toch wel kans op die gouden palm. Van Lucas Don bijvoorbeeld, de film Coward, die zich afspeelt in de Eerste Wereldoorlog. En Lucas Dont, die is daar toch al een paar keer stevig in de prijzen gevallen in Cannes. En die andere film is van Emmanuel Amar, ook een Belgische productie. En die speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. En Emmanuel Amar, zijn film die heet Notre Salut. Dus de filmsterren die verzamelen, ja, ook op een rode loper, de rode filmloper in Cannes. Dat filmfestival, dat is zeer bekend. En dat volgen wij natuurlijk ook, hè. Stel je voor, Lucas Don, nog maar eens een prijs. Of Emmanuel maar. Wie weet. Eddie Gwynn, dan straks Rod Stewart.

0: Blijft tot de verbeelding spreken, hè? Deze classic van Rod Stewart bij Nostalgie Plus. Net als David Garrick en La Bionda, die komen er dadelijk aan. En straks bel ik met, Sandra Kim. Eens kijken naar de files. Onderweg verlies je 67,3 kilometer lang tijd in de file. Niks aan te doen, dat is het totaal op dit moment. Maar het valt goed mee, het is aan het opklaren. De vertragingen van 10 minuten en meer op de E17 Sint-Niklaas-Gent. 3 kwartier extra van Lokeren tot Gent-Brugge. Op de binnenring rond Brussel verlies je 21 minuten van Expo tot Vilvoorde Koningslo. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen 13 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. En ook 13 minuten erbij op de Antwerpse ring richting Nederland. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Andere vertragingen maximaal 8 minuten nu.
1: Good Morning Show
2: met Johan Henneman.

Als er kansen zijn, moet je die grijpen. En zo kom je verder. En zo houd je het leven boeiend en plezant. Steve Winwood met While You See a Chance. En Sandra Krim, die greep haar kans 40 jaar geleden in 1986. Ze bezorgde ons land de allereerste Eurovisie Songfestival-overwinning.

0: Het was toch een onvergetelijk televisiemoment. Ik kreeg het er warm van. Toen ze won in 1986, Sandra Kim met J'aime la vie. En weet je wie er aan de lijn hangt? Sandra Kim. Sandra, goedemorgen.
1: Goedemorgen, bonjour.
0: Ja, zeg Sandra, krijg je het er ook nog altijd heel erg warm van? Voel je je er nog altijd goed bij als je het weer hoort, J'aime la vie?
1: Hoe zegt u? Ik hoor je niet zo goed.
0: Krijg je het er ook nog altijd warm van als je dat opnieuw kan horen, J'aime la vie? Vind je het nog altijd leuk?
1: Ja. Ja, ik vind het leuk. Het is soms vermoeiend, maar vandaag is het een beetje moeilijk voor mij, omdat ik ben juist wakker. Dus voilà.
0: Ja,
1: het is een beetje moeilijk voor mij. Ik slaap slecht nacht, dus ik slaap meer 's morgens. Dus j'aime la vie is veel te hoog voor mij vandaag. Voilà.
0: Ja, dat kan ik mij.
1: Maar
0: dat kan
1: ik.
0: Dat kan
1: mij
0: goed inbeelden. Ja, het is inderdaad een leuk liedje. Het achtervolgt jou nog altijd, hè? Kan dat kwaad? Mensen willen het nog altijd horen. Mensen willen het nog altijd horen, Sandra.
1: Meneer.
0: Zeg maar Johan.
1: Ik spreek niet zo goed Nederlands. Ik doe mijn best. Ik spreek een beetje langzaam. Het is veel te snel van mij.
0: Ah ja, oké.
1: Dat nummer heel slecht.
0: Ja, dat nummer.
1: Ik hoor nu heel slecht. Sorry, ja. Het is mijn fout niet.
0: Dat nummer, dat blijf je graag zingen, mag ik hopen, of niet?
1: Hoe bedoel je? J'aime la vie?
0: Ja, hoor je dat zelf nog graag? Want je moet het altijd zingen bij je, blijkbaar, als je ergens optreedt.
1: Meneer, het is mijn liedje, dus ik moet J'aime la vie zingen. Als ik hier ben in optreden, ik zing altijd J'aime la vie. Mensen wachten op dit liedje, dus...
0: Ja, dat kan ik me goed...
1: je
0: was maar 13. Is dat niet heel erg jong om op het Eurovisie Songfestival te zingen?
1: Ik was 13,5 inderdaad. Ik was veel te jong voor zo'n grote wedstrijd. Ik was nog niet klaar, maar bon, soit. Hoe cares, het is gedaan. Ik heb het gewoon, dus voilà.
0: Dat vonden wij allemaal heel erg plezierig. Er zijn nog wel meer nummers gemaakt in het Songfestival die niet gewonnen hebben. Heb jij zo één favoriet nummer?
1: Oh, ik heb veel favoriete nummers, maar ik heb eentje gekozen. En het is geen winnaar. Het is Italië met Tozzi e Raff met Gente di Mare.
0: Ja, die Italianen die hebben toch wel heel erg mooie nummers gemaakt ook, hè?
1: Ja, het is een hele mooie melodie. Ik hou van die twee stemmen van Tozzi en Raff. Ze zijn een heel grote, grote ster in Italië. Maar die Gente di Mare, ik vind het een geweldige melodie. Prachtige nummer. Dus ik heb deze nummer voor jullie gekozen. Voilà.
0: Dankjewel daarvoor, Sandra. Ga je kijken naar het Eurovisie Songfestival zaterdag?
1: Niet zaterdag, vanavond.
0: De halve finale.
1: Ja, de halve finale van België. Het is meer belangrijk dan zaterdag voor ons.
0: Ja, want ze moet natuurlijk in die finale geraken. Estilla, hè? Vind je het een leuk nummer?
1: Ja, ik hoop het.
0: Vind je het een leuk nummer?
1: Like we say. Voilà.
0: Oké, goed. Je gaat zeker kijken. Okay. Je gaat zeker supporteren voor Essila. Sandra, bedankt
1: natuurlijk
0: voor de babbel. En ik heb voor jou het nummer klaarstaan van Tozzi en Raff. Hier is Gente di Mare. Dankjewel, Sandra.
1: Voilà. Dankjewel,
0: en nog veel plezier. Dag.

Gente de Mare van Totsie en Raf. Het favoriete songfestivalnummer van Sandra Kim in 1987 namen ze daarmee deel aan het songfestival dat toen in Brussel plaatsvond. En gewonnen werd door, jawel, Hold Me Now, Johnny Logan. Veel plezier met Leen zometeen. Ik heb nog een mooi liedje voor jou.

0: wij verlengen we bij Lapeyre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. Lapeyre, wij maken alle oren blij.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go, leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: In De Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
3: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
2: Ook open op zondagnamiddag.
4: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie
5: Plus. Zometeen onze Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival van 1977 met een 7e plaats als resultaat. Your golden years. Nostalgie. Het is precies 10 uur, tijd voor het nieuws, krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Opgelet als je met het vliegtuig op reis vertrekt vanop Brussels Airport. De A201, dat is de toegangsweg naar Brussels Airport, is volledig afgesloten door een gaslek bij wegenwerken. Daardoor is de luchthaven voorlopig niet bereikbaar met de auto. Je kan wel omrijden via de ringlaan, maar via die weg kan je de luchthavenparkings niet bereiken. De trein is op dit moment het beste alternatief. In ons land leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat blijkt uit een rapport van kinderrechtenorganisatie UNICEF. Ons land staat wel op de 11e plaats van 41 landen met hoge inkomens. Kinderen in armoede hebben meer gezondheidsproblemen en ze scoren ook lager op basisvaardigheden zoals lezen en rekenen. Vooral kinderen van alleenstaande ouders, kinderen met een handicap of met een migratieachtergrond lopen een groter risico om in armoede te belanden. Het Rode Kruis Vlaanderen roept op om bloed te doneren, want de bloedvoorraad staat zeer laag in Vlaanderen. Na de paasvakantie doneerden we plots heel wat minder bloed en met de komende verlengde weekends kan het reserve nog verder krimpen. Als je bloedgroep B negatief hebt, kan je het meest helpen. Daar is de dalende voorraad alarmerend. Maar het Rode Kruis is ook bang dat er een tekort dreigt bij andere bloedgroepen. Wisselend bewolkt, maar wel grotendeels droog met maxima tot 14 graden. Morgen mag je veel regen verwachten met soms ook een stevig onweer en 15 graden. Donderdag dan eerst nog regen en onweersbuien. Later opklaringen vanaf de kust. Blijft wel erg fris met maxima tot 13 graden.
5: Dankjewel, vrouwtje natuurlijk.
4: Vrouwentongen met Leen de Marais.

Zevende plaats dus voor België met dit nummer. A Million in 1, 2, 3 Dream Express. In Londen was dat, dat was het jaar dat Marie Myriam met L'Oiseau et l'Enfant de eerste plaats kreeg toebedeeld. En het liedje dus nog eens mocht zingen. Ik heb gisteren mijn basilicumplantje buiten gezet tegen het advies in van mijn tuinman. Maar ik dacht, ja, dat gaat nu toch niet meer vriezen zeker? Eigenlijk moet je wachten tot na de ijsheiligen, had hij mij op het hart gedrukt. Ik dacht dat die al gepasseerd waren, maar nee, die zijn maandag begonnen tot vrijdag. Dan zijn het de ijsheiligen, die basilicum, die moet terug naar binnen. Al de rest kan er tegen, maar die Italianen, dat zijn tere plantjes. Dus geen basilicum buiten. En effectief, vanaf zaterdag wordt het opnieuw wat warmer, zag ik. En dan mag Signora Basilica terug het terras op. Ik zet wel alle muziek buiten die ik heb en dat is Neil Diamond, die liefde als een cocktail serveert. En Nancy en Lee, die ons mee op roadtrip nemen naar Jackson. Goedemorgen en welkom bij Nostalgie Plus.

0: is geen 9:45. Voor Whiskey on the Rocks is het veel te vroeg. Love on the Rocks kan altijd.
1: Leen gaat vreemd.
0: Leen gaat vreemd. Eurovisie Songfestival deze week met niet-Engelstalige inzendingen. Gisteren heeft Nicole het op de valreep gehaald. Het Ambition Frieden van deze jonge dame.
2: Kap,

Vicky Leandros, de winnaar uit 1972. Voor Luxemburg met Après Toi. En staat tegenover Louis Neves met Jennifer Jennings.

0: zevende in 1969. Dat was het jaar van vier winnaars. Frankrijk met Un jour, un enfant. Nederland met de Troubadour. Spanje, Vivo Cantando. En het Verenigd Koninkrijk met Boom Bang Bang. Maar ook België moest een zevende plaats delen. Met Ierland. Jawel, met Ierland. Muriel, Day, zo heette ze. The Wages of Love. Voilà. Gaan we daarvoor kiezen voor Jennifer Jennings van Louis Neefs? Dat is keuze B. Of wordt het toch Vicky Leandros met Après Toi? Het is aan jou de keuze. Ga daarvoor naar onze site. Je kan een berichtje sturen via de site. Of via de site kan je ook een WhatsApp-berichtje sturen. Je ziet het icoontje rechtsboven daar. Het komt allemaal bij mij terecht. En ik ga straks beginnen tellen.
1: Wat kies jij? Stuur A of

0: En ondertussen stroomt dat hier binnen. Wat jullie willen kiezen, in elk geval een Eurovisie Songfestival liedje zal het zijn. Vicky Leandros die ging mee van gisteren naar Après Toi. Wat een fantastisch nummer waarmee ze in 1972 won voor Luxemburg. En in 1969 werd onze Louis Neefs samen met Ierland zevende met Jennifer Jennings. Jij kiest nog altijd via onze site. Er is een lichte voorsprong voor één van de twee. Wat ik nog niet ga verklappen om jullie niet te beïnvloeden, maar laat je vooral niet tegenhouden om te stemmen via onze site of via een WhatsApp-berichtje.
1: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Mannekes, vader. Hier is brother Bambi.
4: Halleluja, brothers en sisters.
5: Halleluja, brother Bambi.
4: Donderdag is het weer zover.
6: Hemelvaartsdag.
5: Halleluja.
4: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
3: Welke hemelse korting, brother Bambi?
4: Nee tegen BTW, brother vader.
5: Halleluja, brother Bambi.
7: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
8: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
9: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.

0: Britse chaos. En Glenn Miller erdoor, The Beatles en All You Need Is Love. Het is 5 minuten voor 10:30 hier bij Nostalgie Plus.
1: Gaat vreemd.
0: Het was gisteren al kantje boordje en ik denk dat ze toen net niet gehaald heeft. Want eigenlijk in de Instagram poll wel, maar hier live niet, omdat Johan haar net voor mijn neus heeft weggekaapt. Dus, jawel, Vicky Leandros heeft het met vlag en wimpel gehaald tegenover Louis Neefs. Moet een vrouw laten doorgaan of voorgaan? En ik vermoed dat hij dat niet erg zal vinden. Dus, vandaag gaan we voor de slaapkamerogen van Vicky Leandros. Luc weet mij te vertellen dat ze het ook nog zong als Dan Kams Doe. Want ze zong ook en ze sprak ook zeer goed Duits natuurlijk. Come What May. En in het Grieks ook nog Morgen Alsjeblieft. Mijn god, Luc, je zet mij aan het werk, maar ik heb zoveel werk met al die songfestivalnummers. Dus vandaag laten we daarmee beginnen. Vicky Leandros, Après Toi, dat is de winnaar.
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op Deba Meubelen.

wat een terechte winnaar voor 1972 voor Luxemburg, Vicky Leandros. En dat wil zeggen dat we morgen drie mannen in het strijdtoneel hebben. Onze Luinees met Jennifer Jennings en twee Italianen, de Haren.

0: grote spreidstand was dit. En daarna nog een pas de chaise en een pas de bourrée erbij. Fame van Irene Cara in de dansschool.
1: Lekkers met Leen.
0: Ook ik luister zeer aandachtig elke dag naar wat Timon te vertellen heeft. Gisteren heb ik gisteravond venkel klaargemaakt à la façon Timon. Namelijk in dunne plakjes in de oven. Dat was bijzonder lekker, moet ik zeggen. En vandaag ook iets wat al eens op het menu staat bij mij. Of liever wat ik uitkies als het op een menu staat in het restaurant. Want veel maak ik het niet zelf, maar we gaan dat zo dadelijk leren zelf maken. Kibbeling.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
7: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
9: Jij hebt de power met de Eneco-app.
10: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
11: Hoe weet jij dat, papa?
10: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
11: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
10: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
11: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
10: Nee, Marieke wel.
9: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.

0: Bekkers met Leen.
1: Timon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan vis eten.
2: Ja, van aan het zeetje.
1: Van aan het zeetje.
2: Wat ik leuk vind als het zo goed weer begint te worden. En doe een terrasje aan de zee. Is ja, zo'n fles kween, als dat al een keer mag in het weekend.
1: Ja.
2: En zo van die bites. En je vindt zo bij sommige goede brasseries van die kibblings.
1: Ja, kibblings, heerlijk.
2: Dat vind ik zo lekker.
1: Ja, er is nog een andere naam voor, hè. Kijk,
2: ja, gouginet.
1: Gouginet, ja, ja, dat is het. Ja,
2: ja, dat is eigenlijk een soort gefrituurde vis. Ik durf bijna niet zijn, maar veredelde fishsticks.
1: Eigenlijk wel, hè?
2: Ja.
1: En van welke vis wordt dat meestal gemaakt?
2: Eigenlijk altijd. Ik maak dat vaak van kabeljauw.
1: Mm. Je
2: hebt gewoon een stevige witte vis nodig. Dat eigenlijk in stukjes of in reepjes gaat gaan snijden.
1: Wat leent er zich toe? Kabeljauw, paradijs misschien ook?
2: Ja, misschien ook wel. Dat zijn eigenlijk wel de...
1: Ja, dat zijn ze.
2: Schelvis.
1: Ah, ja.
2: Dat ook nog wel kunnen gebruiken.
1: Een stevige vis.
2: Maar het is echt zo'n stevige witte vis. Want je wilt vooral niet dat je puree krijgt. Hè. Dus als je dat gaat frituren, daarna wil dat wel nog een beetje bite. Dat dat sappig blijft. Hè.
1: Ja.
2: Als zo'n gepureerde vis,
1: nee,
2: dat vind,
1: nee.
2: Vind ik maar niks.
1: We zijn geen baby's, hè.
2: Nee. Maar een beetje,
1: die alles gepureerd in onze mond willen hebben.
2: En eigenlijk maak je daar een soort beslag van. Maar dat eigenlijk je vis... Dus je gaat je vis gaan versnijden. En je kunt ook vragen aan je visboer... En dan ga ik een beslag gaan maken op basis van 150 gram bloem. Gewoon normale bloem dat je koopt in de winkel. 1 volledig ei. Een 150 milliliter bruiswater.
1: Bruiswater.
2: En dat ga je gaan mengen. Dus je bloem, je ei en je bruiswater ga je goed gaan mengen. Goed gaan kloppen dat je zeker geen klonters hebt.
1: Waarom bruiswater?
2: Ja. Bruiswater, dat zorgt ervoor. Ik heb dat ooit geleerd in de sterrenzaak. Dat helpt. In Tof van het Leven maakt hij ons beignets met bruiswater in plaats van gewoon water. Dus we deden een flesje Perrier bij. Omdat zijn daar stoffen in die uw beslag veel luchtig maken.
1: Mm,
2: ja, dus uw kibbeling gaat gewoon veel frisser zijn.
1: Okay.
2: Ik ga dat gaan kruiden met peperzout en ik doe daar een beetje gerookte paprikapoeder in.
1: Mm-hmm.
2: Dat hij in een basis zoals smoky is. Uw vis erdoor, gaat dat gaan frituren. Je moet dat een beetje oefenen met dat frituren. Want eigenlijk moet je uw vis laten vallen en van eerste keer hem laten bewegen. Anders gaat hij tegen uw friet... netje, gaat hij dicht plakken. Dus je moet eigenlijk wat visjes erin steken en direct beginnen schudden met je frietnet dat alles loskomt en dat ze schoon kunnen frituren. Je frituurt dat voor, totdat ze zo schoon goudbruin zijn. Dan werk je dat af met een beetje grof zout.
1: En dat is eigenlijk, van zodra ze goudbruin zijn...
2: Zijn ze klaar?
1: Zijn ze klaar. En is het ook warm van binnen?
2: En zijn ze ook warm van binnen.
1: Okay.
2: Ja. Maak dat niet te groot. Ik doe dat meestal in van die reepjes. Dan zijn stoffen, dat zijn echt gouginetjes van in die repen. En daar een goede verse tartaar bij. Een verse tartaarsaus. En wat ik ook nog wel lekker vind, is een klein beetje verse citroenzesten. Erover
1: ja, dus schrapen.
2: Dus serveer de kibblingsjes, goed wat grof zout erover, goed wat verse citroenzesten. En daarnaast zo een goed potje tartaarsaus.
1: En een fris wit wijntje.
2: En dat vinden mij op een dek. Op een dek aan de kust.
1: Ik zit daar mee.
2: Ja.
1: Ik zit daar mee met naar de zee kijken.
2: We zien elkaar in Oostende.
1: En een kibblingsken eten. We zien elkaar in Oostende. Right. Je kan het nog eens allemaal herbeluisteren. Je weet het ondertussen via onze site. Hè.

0: Nostalgie Plus. Of op de site van Nieuwsblad. Timon, tot morgen.
1: Tot morgen. Nostalgie Plus. I want you to want me.

stem van Aretha Franklin in You Make Me Feel. En dan nu het verhaal van Samson en Delilah. De sterke Samson die maar één zwak had. Dat waren vrouwen. Het zijn altijd de vrouwen die voor miserie zorgen. Hè. Hij liet zich verleiden door Delilah uit het kamp van de vijand, die hem zijn geheim ontfutselde. Zijn haar was zijn kracht. En dus knipte Delilah dat af. En werd haar Samson verslagen, maar in de kerker van de gevangenis groeide dat haar natuurlijk terug. En dus ook zijn kracht. Moraal van het verhaal, ga niet te veel naar de coiffeur zeker. Of misschien gewoon luister naar dit leuke liedje van Middle of the Road.

En nu we toch in bijbelse sferen zitten, kunnen we evengoed naar zondag doorschuiven met als voorzanger Rob de Nijs. En dat wordt een heerlijke dag, zondag. Het wordt weer beter weer. Ik zie 15 graden.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Mannekes, hier is brother Bobby.
2: Halleluja, brothers en sisters.
3: Halleluja, brother Bobby.
2: Donderdag is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
3: Halleluja.
2: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
1: Welke hemelse korting, brother Bobby?
2: Nee tegen BTW, brother vader.
3: Halleluja, brother Bobby.
5: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
9: Deze week is Songfestival Week bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
10: In Amsterdam won Ierland in 1970 het Eurovisie Songfestival met All Kinds of Everything van Dana. Zometeen hier.
11: Your golden years. Nostalgie.
10: Eerst het nieuws van 11 uur krijgen we van Fraukje Kallion. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Brussels Airport is opnieuw bereikbaar. De A201, dat is de toegangsweg naar Brussels Airport, was een tijd lang volledig afgesloten door een gaslek bij wegenwerken. Maar dat lek is intussen gedicht. Je kan nu weer stilaan richting de luchthaven rijden. Maar je verwacht best nog wat hinder. In Zaventem vertrekt vandaag ongeveer de helft van de vluchten door de nieuwe nationale vakbondsactie. Ook ruim de helft van de aankomende vluchten gaan door. De Joodse gemeenschap stelt voor om rituele besnijders te controleren door een commissie van kinderartsen en neurologen. Het Antwerpse parket wil 2 Joodse besnijders voor de rechter brengen, omdat ze geen artsendiploma hebben. Maar daar is nu veel ophef over. Volgens de Joodse gemeenschap kan een commissie een lijst samenstellen. Joodse besnijders die een positief advies krijgen, worden dan erkend. Het zou een uitweg moeten bieden in een mogelijk langdurig juridisch conflict. Maar regeringspartijen willen eerst het gerechtelijk onderzoek afwachten. Duizenden vakbondsleden trekken op dit moment door de straten in het centrum van Brussel voor de nationale betoging. Ze protesteren tegen de sociale plannen van de federale regering. Dus als je naar Brussel moet, doe je dat best niet met de auto, maar met de trein. Bij de lijn en MIVB rijden er ook minder bussen en trams. Het is al de 10e grote actiedag en 6e betoging sinds begin vorig jaar. Wisselend bewolkt, maar wel grotendeels droog met maxima tot 14 graden. Morgen mag je veel regen verwachten met soms ook een stevig onweer en 15 graden. Donderdag eerst nog regen en onweersbuien, later opklaringen vanaf de kust. Het blijft ook wel erg fris met maxima tot 13 graden.
10: Op de Brusselse binnenring verlies je 20 minuten van Strombeek-Bever tot Diegem-Boluwelaan. Daar staat een defect voertuig. Op de E19 Mechelen-Brussel een kwartier van Vilvoorde Luchthavenlaan tot Machelen. En op de R1 Antwerpen-Nederland 10 minuten van de Lugrellenlaan tot Deurne.
9: Vrouwentongen met Leen de Marais.

0: liedjes uit de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival van Dana.
1: Filman Wout.
0: Niet alleen het Eurovisie Songfestival, begint vandaag ook het filmfestival van Cannes in Zuid-Frankrijk. En ik herinner mij van vroeger dat er in het nieuws lang en uitgebreid verslag werd gedaan over het filmfestival. Of beter nog, pas naar de Franse zenders te kijken. Hè, waar alles al direct van begin tot eind werd uitgezonden. De komst van de sterren op de rode loper, van het moment dat ze uit de wagen stapten tot ze in de Palais verdwenen. Urenlange interviews en praatprogramma's op de Croisette en dan het strand op met alle fotografen en de starlets die hun bikini uittrokken en hun borsten lieten zien. Het is allemaal gedaan en je denkt er meer aan dat we dat allemaal te zien krijgen. Of is er iemand die weet op welk kanaal we nog naar die hele rode loper gaan kunnen kijken? Als jij het weet, je mag het mij ook altijd laten weten, want ik vind dat toch wel heerlijk om maar te zeggen dat ik straks de rode loper uitrol voor filmman Wout, die zorgt voor familievertier.

0: veel laughter in the rain, maar horen we ook laughter
1: Filman, Wout.
0: In de cinemazaal? Dat is de vraag.
2: Wout, dag Leen. Mooie overgang. Ja, goed gedaan.
0: Dat is de vraag, Wout. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En ik heb zo het gevoel van wel, want je brengt een film mee, The Sheep Detectives.
3: Ja.
0: En jij hebt er mij nu al heel even iets over verteld. En ja, er staat nog één groot vraagteken boven mijn hoofd.
2: Oké. Okay.
0: Maar is... Ja, het is blijkbaar wel een grappige film.
2: Ja, absoluut. Het is de bedoeling dat je lacht, toch? Als je echt buiten komt en er is niet gelachen, dan hebben de makers hun werk niet gedaan.
0: Maar ook wat absurd.
2: Ja, dus het is... Ik ben misschien ook lichtjes geobsedeerd met deze film al een paar maand.
0: Okay,
2: dus ik zag... niet zo lang geleden, dus een paar maanden geleden eigenlijk, een trailer. Een kort filmpje op YouTube van Hugh Jackman. De Hugh Jackman, Wolverine Greatest Showman.
0: Ja.
2: In een herdersoutfit tegen een aantal computergeanimeerde schapen praten. En dan is die op een dag plots dood. En dan gaan de schapen, aan wie hij elke avond voorleest uit mysterieverhalen, uit detectiveverhalen, die gaan dan dat verdachte overlijden oplossen. Want ze hebben geen vertrouwen in de politie, die schapen dus. Hè. En ik zag dat en ik dacht, dit is niet echt.
0: En jij dacht, heb ik nu te veel gedronken?
2: Ben ja, en dat gebeurt eigenlijk sowieso eigenlijk al redelijk weinig. Dus ik dacht, dat kan het alvast niet zijn. Ik dacht, is dit reclame of zo? Of is dit een sketch van Saturday Night Live?
0: Ja.
2: En ik was ervan overtuigd, dit is een mop. En toen bleek dat dus een echte film te zijn, The Sheep Detectives. En toen kwam de Nederlandse vertaling uit in de zalen. In het Vlaams, dus in de Kinepolis, heet de Vlaamse versie Bij het mysterie van de wei. Het zou zomaar een stuk van Sven de Ridder kunnen zijn.
0: In het Antwerpse theater.
2: Ja, en ik dacht, dit kan alleen maar... Het is het toppunt van arrogantie in Hollywood dat ze denken dat dit nog goed gaat uitdraaien ook. En toen begonnen die recensies binnen te komen. En die waren nog goed ook. En ondertussen staat hij op Rotten Tomatoes op 94%. 94%, hè?
0: Ja.
2: En ik dacht, dit is iets... Ik weet niet wat hier gebeurt, dus ik moet gaan kijken.
0: Maar wat een cast ook.
2: Want dit heb ik zelfs niet gezegd. Inderdaad, je hebt Hugh Jackman die dan die herder speelt. Dan heb je Emma Thompson. Die
0: ook
2: doet
0: altijd
2: ook,
0: in voor een grapje.
2: Ja, die doet ook mee. En dan de mensen die die schapen spelen. Dat is Bryan Cranston van Breaking Bad. Julia Louis-Dreyfus van Seinfeld. Sir Patrick Stewart speelt een schaap. Nu, die heeft ook wel eens een drol gespeeld in de Emoji Movie. Dus, maar, en ik dat bleef zich maar opstapelen. En ik dacht... Dus ik ben dan gaan kijken... Ja, het is inderdaad nog goed ook.
0: Het is wel goed ook.
2: Het is een echt een soort zeer... je hebt zo die familiefilms als Nanny McPhee in der tijd met Emma Thompson en Babe van dat klein varkentje op die boerderij. Ja. Het is een beetje die vibe.
0: Ja.
2: Het zit heel slim in elkaar.
0: Dus het is een familiefilm in de zin voor kinderen hebben er wat aan, maar er zit waarschijnlijk vaak een dubbele bodem in.
2: Ja,
0: waardoor
2: absoluut.
0: Je als volwassene een
2: absoluut,
0: fijne namiddag hebt.
2: Dat wist ik dus ook niet. Het is gebaseerd op een Duits kinderboek.
0: Duitsers die bekend staan om geen humor te hebben.
2: Jawel, absoluut. En dat ding is een internationale bestseller geworden. Hè,
0: destijds. Heerlijk.
2: Dus ik ben echt geobsedeerd met het feit dat dit bestaat.
0: De Sheep Detective. Ik wil je nog één keer de Vlaamse titel horen zeggen.
2: Mij, het mysterie van de wei. Allee, jong.
0: Oh, heerlijk. De Sheep Detectives. Ja, daar gaan ze mij toch ook zien, denk ik. Heerlijk. En dan heb je ook een nieuwe Vlaamse reeks op streams.
2: Ja, laten we toch ook een beetje onze eigen dingen een beetje in de verf zetten. Het is een nieuwe comedy-serie. Strike heeft het al een beetje weg. Het gaat over een oorlijke groep van bowling... Bowlers, je hebt dus een familie, een zeer Vlaams familie, de familie Hendricks, die wordt geleid door Vic de Wachter, dat is een beetje de paterfamilias.
0: Oh,
2: en dan
0: de
2: heb je de kinderen, de dochters, de zonen, de schoonzonen, schoondochters, daar zitten tussen iedereen basically. Ben Segers, Jonas van Geel, Nathalie Meskes, Lin van Rooyen, Innie Massé, nog een hele hoop anderen ook.
0: En die bowlen allemaal?
2: De mannen. Dus de mannen gaan elke woensdagavond gaan ze samen gaan bowlen en dan delen ze lief en vooral leed. Het is een beetje FC de Kampioenen, maar met bowling eigenlijk.
0: FC de Kampioenen meets The Big Lebowski.
2: De Big Lebowski, ja, nu gaat het wel al heel... Maar het, ja, qua opzet wel.
0: Qua fanatiek bowlen bedoel ik.
2: Qua fanatiek bowlen wel.
0: In de Big Lebowski, daar zijn ze toch fanatiek aan bowlen. Daar wordt ruzie gemaakt op de bowlingbaan.
2: Ja, hier wordt ook wel ruzie gemaakt. Dat is wel waar.
0: Ja, is het geestig?
2: Het is geestig. Het is zeer luchtig, lekker wegkijkend entertainment.
0: Strike op streams en de Sheep Detectives in de cinema.
2: Vooral de Sheep Detectives.
0: Ik moet gaan kijken. Dankjewel, Wout. Tot volgende.

0: Hoe heet de film? Vraagt Rick. The Sheep Detectives. Maar Belgisch weet ik het niet meer in het Vlaams. De nieuwe Vlaamse reeks op streams heet Strike. Dit was Grace Jones, dankjewel. En we gaan voor Amazon dadelijk met gimme.
1: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ja, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
6: Peugeot. Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
7: Ja! Maar ja.
6: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
8: Oh ja!
9: Maar ja.
6: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
7: Oh ja! Maar ja.
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft.
10: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
12: Verbeke Outdoor. Want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
11: Ook open op zondagnamiddag.
13: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

het winnaar van het Eurovisie Songfestival. Ze hadden volgens mij meerdere keren kunnen meedoen en meerdere keren winnen. Maar dat brengt ons natuurlijk naadloos bij... het circus dat vanavond weer begint. Vanavond donderdagavond halve finales en dan zaterdag de grote finale. En daarom lanceert het Nieuwsblad een podcast in 3 delen met Nick de Schutter en Eva de Poorter over het Eurovisie Songfestival. Ik haal ze deze week 3 keer in de studio om een voorproefje te serveren op elke aflevering van de podcast. En vandaag is dat eerste aflevering België op het Eurovisie Songfestival. Dus mag je ze hier straks verwachten. En dat deze jongen nooit meegedaan heeft aan het Eurovisie Songfestival ligt misschien een beetje moeilijk zo voor Engeland meedoen als Welshman. Ik weet het niet. Tom Jones. Love it.

0: Vrouwen Tongen met Linde Marie. Nostalgie.
1: Vandaag begint het Eurovisie Songfestival in Wenen met op de eerste halve finale dag ook al België op het podium. Escila, ik zal straks eens vragen aan mijn gasten of ik het goed uitspreek, met Dancing on Ice. En ter voorbereiding kan je in de app van het Nieuwsblad luisteren naar een podcast in 3 afleveringen over de liedjeswedstrijd. Nick de Schutter en Eva de Poorter van het Nieuwsblad zijn de makers. Een goeie morgen, Nick.
2: Ja, dag, Leen.
1: Ken ik van als jonge wolven. En
2: absoluut,
1: nu sta je hier eens in een andere gedaante. Je maakt podcast voor het Nieuwsblad. En Eva, jij bent de Eurovisiekenner van het Nieuwsblad.
3: Klopt.
1: Ja. Heb ik dat goed gezegd? Escila?
3: Escila. En het is Dancing on the Ice.
1: On the Ice. Dankjewel. Voilà, we zijn helemaal mee. De eerste aflevering gaat over België op het Songfestival. En jullie gaan altijd uit van een stelling. Hè? Wat is de stelling van die eerste aflevering?
2: Dat klopt, ja. Die eerste aflevering draait eigenlijk rond de centrale stelling: wordt België te vaak ondergewaardeerd op het Songfestival?
1: En is dat zo? Zonder, de mensen moeten natuurlijk maar, je moet naar de podcast luisteren, maar is dat zo?
3: Ik heb soms wel het gevoel van wel. We gaan landen niet meestal bovenaan de regionen van de tabellen.
1: Nee. Dus, maar misschien is dat terecht.
2: Wow. Dat was mooi, hoor.
3: Ja.
1: Ja. Maar jullie hebben ook 2 gasten telkens in de podcast.
3: Mm-hmm.
1: En dat zijn?
3: Tom Dijs en Gustav.
1: Ja, en wat vinden die ervan? Ze hebben beide deelgenomen aan het Eurovisie Songfestival.
3: Die gaan daar denk ik wel mee akkoord. Hè? Dat toch wel iets is dat wij niet altijd de score krijgen die wij eigenlijk wel verdienen. Ook dat we eigenlijk al in de voorbije 40 jaar, want Sandra Kim heeft 40 jaar geleden gewonnen als eerste en enige kandidaat. Dat we in die tijd toch al eens hadden mogen winnen. Misschien zelfs meerdere keren.
1: Mm-hmm. Ja.
2: We hebben het daar ook over Red Sebastian vorig jaar, die zelfs de finale niet haalde.
1: Nee.
2: Terwijl eigenlijk iedereen wel voelde van dit is een goed nummer, dat werkt in die arena. Ja, dat had toch op zijn minst in de finale moeten zitten. Ja.
1: Dus, welke vragen stellen jullie je dan in die podcast over België op het Eurovisie Songfestival?
2: Ik heb vooral de vraag ook gesteld van: maken wij de verkeerde keuzes? Sturen wij de verkeerde liedjes? Wie maakt die keuzes ook? Daar konden Gustav en Tom Dijs dan heel goed op antwoorden. Ik denk ook dat de conclusie is dat we niet per se de verkeerde nummers sturen. Maar dat we soms een beetje diplomatieke uitdagingen hebben.
3: Ja,
2: dat heb ik onthouden.
3: Een klein beetje meer stroop om de mond smeren van bepaalde landen zou ons misschien wel wat meer vooruit kunnen helpen.
1: Doen andere landen dat zo?
3: Ja, de diplomatieke banden zijn wel belangrijk in het Songfestival. Ja,
1: ja. En gaat het er ook om dat wij... Ja, we zijn zo altijd een beetje de underdog.
3: Mm-hmm.
1: Maar vaak maakt hij zijn rol dan waar op het einde. Maar wij blijkbaar niet.
2: Niet echt, hè. Ja, we blijven zo. We hebben het een aantal keer wel goed gedaan. Hè. Ik denk aan Blanche met City Lights. Ik denk aan Loïc Notte bijvoorbeeld, die ook heel hoog gescoord heeft. Maar ja, winnen... Al 40 jaar, ja, dat lukt ons niet meer. Of, al 39 jaar.
1: Ja, 39 jaar. Ja. Ja.
2: En dan wordt zo stilaan misschien toch wel eens terug tijd.
1: Ja. Nu, jullie hadden daar 2 Eurovisie Songfestival kandidaten. Dus jullie hebben denk ik ook de vraag gesteld: hoe bereid je je voor op het Eurovisie Songfestival? Hè?
3: Klopt. En dat was een heel leuk antwoord.
1: Ja, van vooral Tom Dijs.
3: Ja.
1: We gaan daar eens naar luisteren.
4: Tot 5 minuten voordat ik op moest, hadden wij wel een ritueelje ontwikkeld. Zowel halve finale. Eigenlijk was die, dus er was een goede vriend van mij mee als backing vocal, ook omdat ik dat belangrijk vond dat er iemand dicht bij mij stond die ik echt goed vertrouwde, nog naast mensen van de VRT. En ik denk 10 minuten, een kwartier ervoor zag die dat ik zo wat nerveus aan het worden was. En die heeft, ik

0: publiek belang, als je het zo mag zeggen. Er komt heel veel promo, heel veel interviews. Dan is het wel fijn om iemand te hebben waarop je zelf even op kan terugvallen. Die je zegt van, het is goed, je kan dit doen of dat doen. Of een beetje rust geven, dat is heel belangrijk in het Songfestival.
1: Alright, dank jullie wel. De aflevering is volledig te beluisteren via de app van het Nieuwsblad. En donderdag komen jullie terug en gaan we het hebben over de tweede aflevering. Speelt politiek een rol in de wedstrijd? Tot donderdag.
2: Tot donderdag.
3: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
5: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
6: Open op Hemelvaart.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van baby luierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor

Leijenhapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Your golden.

0: Steely Dan's Ricky Don't Lose That Number. Niets dan vrouwen voor 11 uur hier nog bij Nostalgie Plus met Diana Ross en het lieflijke Love and You van Minnie Riperton. En dan niets dan Eurovisie Songfestival liedjes en verhaaltjes bij Michel tussen 12 en 1 in 100% Follet. En inspiratie voor jouw keuze die je moet maken. Je moet niks in het leven, maar die je alsjeblieft wil maken voor onze Eurovisie Songfestival Top 30 van vrijdag tussen 4 en 7. Doe dat via onze site, kan dat, zodanig dat wij vrijdag tussen 4 en 7 Seb en Michel een zeer mooie Eurovisie Songfestival Top kunnen uitzenden. Michel, nu is het aan jou.
1: Prettige middag. Vleugje klassiek van Marc-Antoine Charpentier, want die componeerde dit Eurovisie-thema. We gaan naar 1993.

0: Klonk een beetje Beach Boys-achtig. Het was mijn favoriet, tot ik Ierland hoorde. Dan was ik weer verkocht voor Ierland en het Songfestival ging ook door in Ierland. Want die wonnen in 92, 93, 94. Dat ging maar door altijd, maar die Ieren. Maar de Zweden hadden ook een fantastisch liedje. Arvin Garna en Eloise, die Arvin Garna bestaat nog altijd. Ze zijn enorm populair in Zweden. Ik zou in feite Domi eens moeten bellen om te vragen hoe populair. Maar goed, ze zijn in ieder geval nog altijd bezig. En dat danken ze aan, vreemd genoeg, maar een zevende plaats voor dit nummer, Eloise. Je hoort het straks helemaal.
1: Nostalgie Plus.

0: autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be. Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
1: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.
3: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie
4: Plus. Vanavond barst het feest los. Voor wie het behoefte aan heeft, maar je krijgt alle klassiekers te horen in 100% volle.
5: Your golden years. Nostalgie Plus.
4: Het nieuws, dat krijg je van Bart van Langehoven.
6: Goedemiddag. De Joodse gemeenschap stelt voor om rituele besnijders te controleren door een commissie van kinderartsen en neurologen. Het Antwerpse parket wil 2 Joodse besnijders voor de rechter brengen, omdat ze geen artsendiploma hebben. Daar is nu veel ophef over. Volgens de Joodse gemeenschap kan een commissie een lijst samenstellen. Joodse besnijders die een positief advies krijgen, worden dan erkend. Het zou een uitweg moeten bieden in een mogelijk langdurig juridisch conflict. Maar regeringspartijen willen eerst het gerechtelijk onderzoek afwachten. Het bedrijf achter het gehackte leerplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers. De gegevens van duizenden studenten en docenten van verschillende Vlaamse hogescholen werden vorige week gestolen. Het gaat dan om e-mailadressen en studenten-ID's. Wachtwoorden of financiële gegevens werden niet gelekt. Volgens het Amerikaanse bedrijf hebben de hackers de gestolen gegevens verwijderd. Of ze daar losgeld voor hebben betaald, vertelden ze niet. De Britse premier Keir Starmer weigert op te stappen. Dat bevestigt hij aan zijn kernkabinet. Nochtans krijgt Starmer steeds meer kritiek en tegenstanders ook binnen zijn eigen regering. Zijn Labour-partij verloor vorige week fors bij de lokale en regionale verkiezingen. Een van de ministers uit de regering van Starmer heeft intussen zelf ontslag genomen. Ze vroeg ook dat Starmer hetzelfde doet, maar dat is hij dus niet van plan. Volgens hem verwacht het land dat zijn regering gewoon voortbestuurt. Wisselend bewolkt, maar wel grotendeels droog met maxima tot 14 graden. Morgen veel regen met soms ook een stevig onweer en 15 graden. En donderdag eerst nog regen en onweersbuien. Later opklaringen vanaf de kust. Blijft ook erg fris met maxima tot 13 graden.

Met een nanana of la la la had je in de jaren 60 en 70 altijd wat voorsprong op het Songfestival. En dat leverde altijd de nodige punten op. Zo ook dit liedje van Sandra en Andres in 72. Ze eindigde vierde, maar het was een ijzersterke editie met Luxemburg Vicky Leandros, Engeland New Seekers en Duitsland Mary Rose, de gouden dagen van het festival. Vanavond in Wenen, de eerste halve finale met België. Nederland doet niet mee en je kan hen geen ongelijk geven, want ook al plonsen we ons in het verleden van het liedjesevenement, we nemen de nodige afstand van het gebeuren nu. Welkom! Sen en ik hebben de nodige fijne songfestivalreliquieën mee, zoals deze Italiaanse inzending van 1985.

toen waren ze al een bekend getrouwd zangkoppel, Albano en Romina Power. Nederland deed in 1985 overigens ook niet mee. Dit keer niet uit protest, maar omdat het festival doorging op 4 mei. En dat is in Nederland een dag van stilte en rouw, de dodenherdenking. Dat was niet te verzoenen met het liedjesfestival. In 1985 won Bobby Sox voor Noorwegen. Dit hier, Magico Magic, Italië, werd zevende. In 1966 werd België vierde met een goed gedoseerd liedje dat

0: Bologna. En het schattige un peu de poivre, un peu de sel. Na de overwinning van France Gall een jaar eerder kwamen er meer van dit soort guitige liedjes aan bod. Tonia, ze heet officieel Arlette Antonia Domenicus, geboren in Etterbeek. Schat van een dame met een prachtige internationale carrière waar wij amper iets van weten.
1: 100% onverstaanbaar.
0: Favorietje uit 93, Zweedse inzending Arvingarna.

Een moderne versie van de Beach Boys, Arvin Garna. Sindsdien in eigen land erg populair. Ze eindigde in 93, zevende. Het was mijn nummer 2 die avond, na Ierland. In 1968 kwam, zag en overwon hij net niet Cliff Richard.

Cliff Richard, natuurlijk had hij moeten winnen, maar dat werd meteen rechtgetrokken in alle hitparades in Europa. Hij was de morele winnaar in 68. In 79 won Israël voor de tweede keer met Milk and Honey. Want ondanks alle commotie over het al dan niet boycotten van Israël dit jaar, zou het fout zijn die overwinningen uit te wissen.

0: Milk and Honey en Halleluja, het valt je wellicht op dat ik kies voor de originele versie en de Engelse aan de kant schuif. Zo dadelijk een prachtige Belgische inzending.
1: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Pierre Rapsat en Julie et compagnie RTBF stuurden geregeld mooie chansons in hun Franse traditie. Helaas, ook dat zijn we wat kwijtgespeeld door de jaren heen. Rapsat richtte zich daarna toch iets meer tot pop en rock, maar hij was in Wallonië een ware ster tot aan zijn veel te vroege dood op 53 in 2002.
1: 100% schattig.
0: Dit prettige, ongevaarlijke liedje stuurde Oostenrijk in 85. Om de een of andere reden bleef het me altijd bij.

Welt. Gary Lux. Ik denk dat ik het goed uitspreek, of Lux. Bij Lukke denk ik aan van die koeken. In West-Vlaanderen werd dat Lukke genoemd. Kinder diese Welt. Zo'n onschuldig lief liedje. Geen winnaar, maar eentje dat wel van iedereen punten kreeg. Dat jaar in 85 goed voor 10 punten van Israël en 10 punten van Engeland. En ook wij gaven het 4 punten. Gary Lux, hij eindigde uiteindelijk 8e. Elke dag even kijken naar het Songfestival in de 21ste eeuw. Dit is voor mij zonder enige twijfel de allermooiste inzending van de voorbije 25 jaar Nederland in 2013.

niemand, maar dan ook niemand had ooit gedacht dat Anouk zou willen deelnemen aan het vermaledijde Songfestival. En toen ze toezegde, deed ze dat met een liedje dat niemand van haar verwachtte. Een ingetogen, bloedmooi lied. Birds. Vraag me zelfs niet meer wie er toen won. En even gaan opzoeken. Denemarken, Emily de Forest. Waren slechtere winnaars. Anouk werd negende. 1965, Belgische inzending Lise Marke.

Lise Marquijn, als het weer lente is. Het Songfestival werd in 1965 gehouden op de vooravond van de lente op 20 maart in Napels, France Galloon. België eindigde volstrekt onterecht op de laatste plaats. In 1980 deed Maggie McNeil weer mee voor Nederland, dit keer zonder Mouth, die ze toen al verwenste. Maar. De eerste vier landen die punten mochten geven, daarvan kreeg Maggie meteen 3 keer 12 punten voor het mooie Amsterdam.

Wat blijft dit een mooi liedje. Ze zong het in Den Haag. Wat het gekke van de zaak was, in 1979 won Israël voor de tweede keer, maar ze konden die organisatie niet op zich nemen en Nederland stelde zich toen kandidaat. Maggie McNeil, ondanks de vele 12 punten in het begin, viel het daarna wat stil. Ze kreeg nog 12 punten van Frankrijk voor een liedje dat ze overigens zelf schreef. Uiteindelijk werd ze vijfde. Het werd achteraf geen groot hit, maar er gebeurden wel meer onrechtvaardigheden. In 1995 bijvoorbeeld stuurde Ierland alweer een prachtig liedje. En dit keer leek het niemand op te merken na die reeks overwinningen in 92, 93 en 94. In feite werd Eddie Friel gewoonweg afgestraft omdat ze te vaak wonnen. Ontdek of herontdek, dit

0: Eddie Friel en Dreaming 1995. Het Songfestival staat tegenwoordig voor kitsch, zeker nu, maar ook al geregeld in 79. Zometeen een bende die daar ook wel wat van kon.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf

0: Niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
2: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
4: Maar hoe weten ze dat er niet instorst?
3: Dat is goed vastgezet, hè?
4: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
3: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
4: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
3: Ja.
5: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
6: 100% Follet. Nostalgie plus. 100% Songfestival.

Eurodisco van Genghis Khan. Goed voor plaats 4 voor Duitsland. En volgens mij had Ralf Siegel, de groep werd trouwens speciaal opgericht voor het festival, maar Ralf Siegel, dat is de man die bijna elk jaar de Duitse inzending bedacht, een mix van Village People en Boney M in gedachten. Winnen zat er niet in 1979, maar de kakelbonte groep bleef een tijd lang populair, zelfs met een Nederlandstalig liedje, Kaboutertjes, als je dat nog herinnert. Zweden haalde de derde plaats binnen in 83 met dit liedje van Carola. Creme.

Carola. Ze zongen toen in het Zweeds, Vremling, maar het haalde achteraf bij ons de hitparade in de Engelse versie als Love is een Love. En ook de Nederlandse Je ogen hebben geen geheimen. In 1991 won Carola het Songfestival met Vangat af en Stormwind. Maar dat nummer bleef uiteindelijk minder populair. Gek genoeg, hè? Dit nummer blijft veel meer in het geheugen hangen. In 1961 maakten de Britten zich ervan af met een liedje van amper 2 minuten. The Allisons. Goodbye.

0: goed voor top 10 in Vlaanderen en nummer 2 in Engeland. Are You Sure The Allisons? Het was overigens in 61 de derde keer dat Engeland al op plaats 2 eindigde op het Songfestival. Ze moesten wachten tot Sandy Shaw.
1: 100% chanson.
0: In 71 stuurde Frankrijk dit mooie lied naar het festival. Serge Lama.

Serge Lama en Un Jardin sur la Terre. Er werd veel van deze inzending verwacht. Uiteindelijk eindigde het maar 10e. De producer van het lied, je gaat denken, waar komt hij mee af? Jean-Claude Petit werd vooral bekend als filmcomponist, maar hij was ook de man achter een van de grootste Belgische pophits ooit. Seven Horses in the Sky van de Pebbles. Het verschil kon niet groter. In 1989 dachten we dat onze kansen goed lagen met dit liedje. Stef Bos schreef en zong mee bij Ingeborg.

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
3: Zeer goedemiddag, welkom bij Nostalgie Plus, een uurtje Songfestival achter de rug en ook nu weer Songfestival dat ik heb klaarstaan om mee te beginnen. Onze inzending in 1987 in eigen land met Jean Bosco Safari in het achtergrondkoortje. Lilian Saint-Pierre. Soldiers of Love, dat is voor zometeen. Nostalgie Plus. Eerst tijd voor het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Vlaams Belang-kopstuk Philip de Winter mag het Verenigd Koninkrijk niet meer binnen. De Britse autoriteiten hebben zijn reisvisum ingetrokken omdat zijn aanwezigheid er niet bevorderlijk zou zijn voor het algemeen belang. Dat meldde de Winter zelf op zijn sociale media. Hij was door de omstreden activist Tommy Robinson uitgenodigd om zaterdag te spreken op een grote betoging in Londen. Maar daar mag hij dus niet naartoe. Het bedrijf achter het gehackte leerplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers. E-mailadressen en andere gegevens van duizenden studenten en docenten van verschillende Vlaamse hogescholen werden gestolen. Wachtwoorden of financiële gegevens werden niet gelekt. Volgens het Amerikaanse bedrijf hebben de hackers de gestolen gegevens verwijderd. Of ze daar een som losgeld voor hebben betaald, vertelden ze niet. Heb je een kleine zwart-witte mug gezien? Dan meld je dat best meteen. Gezondheidsinstituut Cienzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde roept de bevolking op om waarnemingen van de tijgermug te melden. De exotische mug wint in snel tempo aan terrein. Vorig jaar dook de mug voor het eerst bij ons op. De tijgermug staat bekend om haar agressieve bijtgedrag en kan ook tropische virussen zoals dengue overdragen. Door de verspreiding nu in kaart te brengen, hopen de autoriteiten om een definitieve vestiging te voorkomen. Afwisselend zon en wolken vandaag. Blijft op de meeste plaatsen droog bij 14 graden. Morgen een regenachtige dag met kans op stevig onweer. Maxima tot 15 graden. Donderdag eerst regen en onweersbuien. Het klaart wel op daarna vanaf de kust. Temperaturen tot 13 graden dan.

De muzikale vertaling van die eerste Vlinders in je buik. In 1968 en opnieuw een hit in de jaren 80. Jackie Wilson en I Get the Sweetest Feeling. En daarvoor de inzending voor het Songfestival dat in ons eigen land plaatsvond. Het was precies een jaar nadat Sandra Kim won Soldiers of Love van Lilian Saint-Pierre. Dit is Nostalgie Plus. Goedemiddag. Het beste uit de 60s, 70s en 80s. En Janice Ian zometeen en Fly Too High. Nu eerst Kiss You All Over. Hier is Exile.

0: misschien niet heel veel mensen weten, is dat Giorgio Moroder, de architect achter bijvoorbeeld Donna Summer, achter dit liedje had, want ze werd bekend met haar kwetsbare folkhit At 17. En in 1989 scoorde ze met deze Janice Ian en Fly Too High hier bij Nostalgie Plus. Disco uit 79, zometeen van de Bee Gees, Tragedy.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
2: Manutan, Manutan.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: Manutan, Manutan.
1: Bestel op manutan.be. Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
5: Kia. Movement that inspires.
6: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
7: Verbeke Outdoor. Want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
6: Ook open op zondagnamiddag. In De Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
8: Het beste uit de 60s,
9: 70s
8: en 80s.

0: tous les garçons et les filles de mon âge. Van Françoise Hardy hier bij Nostalgie Plus.
1: Vergeten groeven.
0: En nu een jarige van vandaag in de Vergeten groeven. 78 wordt hij vandaag. De man die al op jonge leeftijd de longen uit zijn lijf zong bij de Spencer Davis Group. Daarna naar Traffic verhuisde. Hij zat onder andere ook in Blind Faith. En later een succesvolle solo carrière. Ik heb het uiteraard over Steve Winwood, die dus vandaag zijn verjaardag viert. En een leuk, misschien wel minder bekend liedje van hem is deze hier, die ik vandaag graag wil draaien in de Vergeten Groeven. Back in the High Life Again, van de jarige Steve Winwood.

0: ode aan Timmy Euro, die een nummer origineel zong in 1962. Maar dan met die typische theatrale saus eroverheen gegoten door Alan Foley, geproduceerd door Mick Ronson en Ian Hunter. Dat was What's a Matter, Baby? Everlasting Love van The Love Affair. Dat is de plaat die ik zo meteen voor je heb klaarstaan.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
5: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
8: Oh my god, mama, dank u!
9: Met de JBC stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
10: JBC!
9: Voorwaarden op jbc.be.
11: Amai, wat een keuze! Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
12: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
13: Open op Hemelvaart.
14: Dovi-keuken.
12: Wij maken uw keuken in België.
15: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
16: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.

band die het een kunst maakte om slimme popliedjes tot in de puntjes uit te werken, was deze van 10cc, The Things We Do For Love. Zometeen Yvonne Elleman, daarvoor gaan we naar de soundtrack van Saturday Night Fever, If I Can't Have You. Nu eerst uit Zweden, Roxette. En de gevoelige kant van Marie en Per was deze, Listen to Your Heart.

0: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
1: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn.
3: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
4: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
3: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
5: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
0: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
7: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
7: Ah, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
9: Jij hebt de power met de Eneco-app.
10: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
11: Hoe weet jij dat, papa?
10: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
11: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
10: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
11: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
10: Nee, Marieke wel.
9: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
12: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
13: Chin chin.
12: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
13: Knalprijs.
12: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
15: In 1969 werd het Songfestival door verschillende artiesten gewonnen. Frida Bocara komt er zo meteen aan. Un jour, un enfant. Your golden years. Nostalgie plus. Eerst tijd maken voor het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. De grote vakbondsbetoging in Brussel is vandaag rustig afgelopen. Zowat 40.000 actievoerders trokken door de straten van de hoofdstad. De massamanifestatie verliep over het algemeen vreedzaam. Enkel toen de stoet het hoofdkwartier van MR passeerde, was er even onrust. Een groep demonstranten gooide daar met rookbommen en eieren naar het gebouw. De politie greep in en heeft minstens 1 betoger uit de stoet gehaald. Maar verdere rellen bleven uit. Vlaams belangkopstuk Philip de Winter mag het Verenigd Koninkrijk niet meer binnen. De Britse autoriteiten hebben zijn reisvisum ingetrokken omdat zijn aanwezigheid er niet bevorderlijk zou zijn voor het algemeen belang. Dat meldde de Winter zelf op zijn sociale media. Hij was door de omstreden activist Tommy Robinson uitgenodigd om zaterdag te spreken op een grote betoging in Londen. Maar daar mag hij dus niet naartoe. Heeft LeBron James zijn allerlaatste basketbalwedstrijd gespeeld? Die vraag domineert de basketwereld nadat de 41-jarige superster met de LA Lakers is uitgeschakeld in de playoffs. Zelf laat de topscorer aller tijden niet in zijn kaarten kijken. Hij neemt naar eigen zeggen de tijd om na te denken over zijn toekomst. Zelf in zijn 23e seizoen, een absoluut NBA-record, is hij nog steeds een van de topspelers van de competitie. Afwisselend zon en wolken vandaag. Blijft op de meeste plaatsen droog bij 14 graden. Morgen een regenachtige dag met ook kans op stevig onweer. Maxima tot 15 graden. Donderdag eerst regen- en onweersbuien. Klaart wel op daarna vanaf de kust. Temperaturen tot 13 graden.
14: Dominique Krommen.

The Emotions en The Best of My Love na Frida Bocara, een van de vier winnaars van het Songfestival in 1969 met Jour, un enfant hier bij Nostalgie Plus. Het is Eurosongweek, ieder uur beginnen we met een plaatje van het Songfestival. Straks Adriano Celentano, heb je misschien ook wel wat Songfestival gevoelens bij, maar het deed nooit mee hoor. Prison Call en Answer That You Soul na Spandau Ballet, hier is Through the Barricades.

0: beetje in het Italiaans meebrabbelen moeten we kunnen natuurlijk op deze dinsdagnamiddag. Adriano Celentano met Prison Call and Answer That You Soul. Gisteren was het precies 45 jaar dat hij overleed. Dat was Bob Marley. Ik ga hem zo meteen nog een keer draaien met zijn Wailers. Could You Be Loved?
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Een stralende huid, dat kan met de musthuif van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Knaldi. Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
7: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
6: Ja, of twee abonnementen, of...
7: Twee! Dan kan ik mezelf volgen.
8: Of is dat vals spelen?
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
9: Code Yellow!
10: Ziet je dat, Francis? Dat is hard werken, hè?
11: Wow, die werken echt super hard.
10: Ja, dat is de bouw, hè?
11: Maar gaan die daar zelf wonen?
10: Nee.
11: En gaan die daar ook niet werken?
10: Nee, nee.
11: Waarom doen die dan zo hard hun best?
10: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
11: Ook als het voor iemand anders is.
10: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
12: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
13: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
14: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Shocking Blue, waarmee ze tot in de Amerikaanse hitparade schopte. Voor die Nederlandse bands zijn er niet veel die dat klaargespeeld hebben. Dat was Venus.
1: Vergeten groeven.
0: Vergeten groeven, daarvoor gaan we naar Jimi Hendrix en zijn Jimi Hendrix Experience uit 1967. Op deze dag in 1967 werd Are You Experienced uitgebracht van Jimi Hendrix Experience. En dat werd door heel veel muziekliefhebbers uitgeroepen tot het beste debuutalbum aller tijden. Een van de tracks, daarop ga ik nu nog een keertje draaien, want die hoor je eigenlijk niet zo heel erg vaak. Foxy Lady van Jimi Hendrix.

was de eerste Amerikaanse nummer 1 hit voor het duo dat de Blue Eyed Soul op de kaart zette in 1977. Daryl Hall en John Oates en Rich Girl bij Nostalgie Plus. Knock on Wood was al een classic en in de jaren 70 stond het opnieuw in de hitparade, maar dan met een disco sausje eroverheen gestrooid. Het was Amy Stewart die hit maakte, die ga ik zo meteen voor je draaien. Dat is voor naam.

0: oorspronkelijk een soul-hit van Eddie Floyd in de jaren 60. En Amy Stewart die maakte daar helemaal wat anders van, met dank aan de studio's van Frank Farian in 1979. Haar vertolking van Knock on Wood, hier bij Nostalgie Plus. Met Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Dat is voor zo meteen.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
6: Your Golden Years. Nostalgie Plus.

Met de jaren is hij nog impactvoller geworden. The Police, Every Breath You Take, hier bij Nostalgie Plus. The Righteous Brothers, You've Lost That Loving Feeling, die is voor zometeen na The Fortunes. In hun nadagen in 1901.

0: Mannekes,
1: vader.
0: Hier is brother Bobby.
2: Halleluja, brothers en sisters.
3: Halleluja, brother Bobby.
2: Donderdag is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
3: Halleluja.
2: En van morgen tot donderdag hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, brother Bobby?
2: Nee tegen BTW, brother vader.
3: Halleluja, brother Bobby.
5: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be.
8: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
9: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
11: Wel, als ik last minute probeer te boeken... heeft mijn verbinding last elke minuut.
10: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
12: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
14: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30.
15: Goedemiddag, de namiddag vliegt alweer voorbij. Nog een uurtje te gaan voor mij met een inzending van het Songfestival van ons land in 1981. Your golden years. Emily Starr staat klaar met Samson. Nostalgie Plus. Eerst het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. De federale regering wijkt niet af van haar koers. De zogenoemde centenindex wordt definitief ingevoerd. Dat heeft minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke vanmiddag bevestigd in de Kamer. Ondanks een alternatief voorstel van de vakbonden en werkgevers blijft de regering bij het plan om de automatische loonindexering af te toppen voor iedereen die meer dan 4000 euro bruto per maand verdient. Volgens de regering is het voorstel van de sociale partners onhaalbaar. Het zou ruim 240 miljoen euro extra kosten en ook juridisch niet haalbaar zijn. Morgen stemt de Kamer over het definitieve wetsontwerp. De Verenigde Staten willen hun militaire aanwezigheid in Groenland stevig uitbreiden. Er lopen op dit moment onderhandelingen tussen de VS, Denemarken en Groenland over de komst van 3 nieuwe Amerikaanse legerbasissen. Volgens de Groenlandse premier gaan de gesprekken de goede kant op, al is er nog geen akkoord. Amerikaans president Trump aast al langer op meer invloed en controle in het strategisch belangrijk gebied. Groenland zelf is bereid meer verantwoordelijkheid te dragen voor de internationale veiligheid, op voorwaarde dat de onderhandelingen met respect verlopen. Vanaf morgen betaal je nog maar eens meer aan de pomp. Benzine 95 wordt ruim 3 cent duurder. De maximumprijs is dan 1,98 euro per liter. Voor benzine 98 komt er bijna 5 cent bij. Daar betaal je maximaal 2,05 euro per liter. Stookolie wordt dan weer wel goedkoper. Afwisselend zon en wolken deze namiddag. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij 14 graden. Morgen een regenachtige dag met kans op stevig onweer. Maxima tot 15 graden. Donderdag eerst regen- en onweersbuien. Klaart wel op daarna vanaf de kust. Temperaturen tot 13 graden.

Richard Gere, Deborah Winger weer uit de fabriekshal dragen, Joe Cocker, Jennifer Warnes, Up Where We Belong. En daarvoor de inzending voor het Songfestival in 1981. Dat jaar was ze heel populair ook. Emily Starr en Samson. Straks Simon & Garfunkel. Cecilia staat klaar na deze disco classic van Candy Staten. What's the

0: zo bekijkt, misschien een klein beetje een atypisch Simon & Garfunkel nummer. Gewoonlijk staan ze bekend om hun breekbare melodietjes en diepzinnige teksten. En in dit geval mochten ze helemaal losgaan in de studio Simon & Garfunkel met Cecilia. Paul McCartney en zijn band Wings. In 1974 leverden ze een classic album af met Band on the Run. Zometeen ga ik de titelsong draaien.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
3: Ja! Maar ja.
2: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
4: Oh ja.
5: Maar ja.
2: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop.
3: Oh ja. Maar ja.
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
6: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
9: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
10: Oh, dat klinkt goed.
9: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
10: Ja, maar dat klinkt nog beter.
8: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
11: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
12: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
11: Ook open op zondagnamiddag. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
13: Het beste uit de 60s,
14: 70s
13: en

0: Dat is een meezinger van je welste hier bij Nostalgie Plus. Ray Parker Jr. Ghostbusters.
1: Vergeten groeven.
0: Vergeten groeven. Rubriekje waarbij we platen die een klein beetje naar de achtergrond verdwenen zijn opnieuw in de kijker zetten of je laten kennis maken met muziek. En daarvoor mag je altijd tips sturen. Nostalgie.plus is onze website of 6661 ons sms-nummer. Voor de vergeten groef van dit uur gaan we naar een jamman die op deze dag geboren werd in 1942. We kennen hem uiteraard van zijn grootste hits Sex and Drugs and Rock'n'Roll and Hit Me With Your Rhythm Stick. Ik heb het over Ian Urie. Een van zijn minder bekende nummers, maar wel heel erg leuk om in deze rubriek te steken, is deze. Wake Up and Make Love to Me van Ian Urie.

lekker smooth. Het balanceerde zo'n klein beetje op het randje van jazz en funk. En dat was Easy Listening. Deze He's So Shy van June, Ruth en Anita Pointer. Beter bekend als de Pointer Sisters. Om nu door te steken naar zo'n ander smooth nummer van Fleetwood Mac en Dreams.

0: Taco smaken in Mexico.
1: Green for life.
2: Green for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel. Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Mannekes, hier is brother Bambi.
5: Halleluja, brothers en sisters.
6: Halleluja, brother Bambi.
5: Donderdag is het weer zover.
7: Hemelvaartsdag.
6: Halleluja.
5: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
4: Welke hemelse korting, brother Bambi?
5: Nee, tegen mij. BTW, broddervader.
6: Halleluja, brother Bambi.
8: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
9: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
12: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
11: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
15: Mijn haar omhoog?
14: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
15: Ah ja, dus mijn factuur?
14: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
16: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
15: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
16: En ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
15: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
16: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
15: Ja, dat is duidelijk.
16: Ja.
11: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
16: Peugeot. Your golden.

perfecte vertaling van het einde van een liefde. Geschreven door Björn, die het met een fles whisky binnen handbereik schreef. En het was eigenlijk bijna een letterlijke vertaling van het moment dat hij ging scheiden van Agnetha. Dat was ABBA met The Winner Takes It All. Een van de grootste hits van de band uit 1980 hier bij Nostalgie Plus. En nu doorsteken naar de jaren 70. 10 jaar eerder, Roger Whittaker met New World in the Morning.

één brok energie die hier je radio uitknalde van The Who en My Generation na Roger Whittaker, New World in the Morning. 12 mei, vandaag de eerste halve finale van het Songfestival. Als je gaat kijken, heel veel plezier ermee, zou ik zeggen. En straks in ieder geval heel veel plezier met Seb hier, met Good Vibrations. Don McLean nog. Hier is American Pie. En tot morgen, hè.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
5: Amai, dat wordt vlammen.
4: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
7: Ik kies Unlimited Internet.
6: En 5G.
7: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Go Yellow!
9: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
11: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
12: Open op Hemelvaart.
11: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
13: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
14: stap met meer korting op de trein.
15: 40%, het zal wel zijn.
16: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
15: In Wallonië eens proberen.
16: Of naar een pretpark gaan misschien.
15: Oh, amai, dat is ook. Ik kan Wallonië precies al zien.
13: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
17: Deze week is Songfestival Week bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30.
18: Nostalgie Plus. Hey, goedemiddag, hoe is het met de kennis van je Duits? Ik heb de nummer 2 uit het Songfestival van 1987. Dat is de Duitse Wind. Your golden years. Nostalgie Plus. 4 uur nieuws met Simon van Elslander.
19: Goedemiddag. De veelbesproken pensioenhervorming van de regering De Wever loopt opnieuw vertraging op. Het federaal parlement zou er normaal morgen over stemmen, maar die stemming is op het laatste moment uitgesteld. Een brede groep van oppositiepartijen, waaronder de Vlaams Belang, PvdA, Groen en de Franstalige Socialisten van PS, heeft eerst extra advies gevraagd van de Raad van State. Ze willen dat de Raad zich buigt over een reeks ingediende wijzigingen. De bedoeling is dat de hervorming in 2027 wordt ingevoerd. Vanaf morgen betaal je nog maar eens meer aan de pomp. Benzine 95 wordt ruim 3 cent duurder. De maximumprijs is dan 1,98 euro per liter. En voor benzine 98 komt er bijna 5 cent bij. Daar betaal je maximaal 2,05 euro per liter. Stookolie wordt dan weer wel wat goedkoper. De federale overheidsdienst Financiën veilt deze week in Bornem een opvallende collectie van 25 luxe voertuigen. 6 van de luxe wagens die onder de hamer gaan zijn afkomstig uit het in beslag genomen wagenpark van Stefanie Sander. Dat is de ex-verpleegster uit Houthuis die verdacht wordt van grootschalige sociale fraude, waarbij ze voor meer dan 1,5 miljoen euro aan fictieve huisbezoeken zou hebben aangerekend. Geïnteresseerden kunnen onder meer bieden op haar zwarte Porsche met opvallende gouden velgen, een Mini Cooper Cabrio en een Harley Davidson. Als je een bod wil uitbrengen, heb je nog tot morgenochtend 10 uur de tijd. Afwisselend zon en wolken vandaag. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij 14 graden. Morgen een regenachtige dag met kans op stevig onweer. Maxima tot 15 graden. Donderdag eerst regen en onweersbuien. Buien liever. Het klaart wel op daarna vanaf de kust. Temperaturen tot 13 graden.
18: Dankjewel Simon. En ik weet niet wat ergste is, builen of buigen. Ik laat het graag in het midden. We gaan even op de weg kijken naar de files met een kwartier vertraging of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 40 minuten van Antwerpen-West tot Brokkerhout. Antwerpse ring richting Gent 25 van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen komen er 20 minuten bij tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Net als op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En op de A12 naar Antwerpen tenslotte een kwartier extra van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid.
5: Good Vibrations
8: met Sebastian de Krop.

Video Killed the Radio Star van de Buggles. En daarvoor dus de nummer 2 uit het Songfestival van 1987. Ze moesten alleen de duimen leggen voor Hold Me Now van Johnny Logan. Wind en las die zonne in dein hart. Goedemiddag, het is 4:10. Het is vandaag nationale betoging en ik heb het geweten, want de school van mijn kinderen is namelijk gesloten, de leerkrachten staken. En dus heb ik vanochtend mijn kinderen mogen entertainen. Gelukkig zijn ze ondertussen bijna 10 en 12 en kunnen ze zichzelf goed bezighouden, dus het is wel meegevallen. Nu ben ik er om jou te entertainen in een nieuwe Good Vibrations met vandaag in de show Songfestivalkenner Eva de Poorter van het Nieuwsblad. Zij is in Wenen, waar straks de eerste halve finale plaatsvindt. En ik bel haar om te horen hoe het daar is, onder andere met onze Belgische kandidaten. Het Songfestival is mijn kijktip, maar voor wie liever iets anders wil, is er ook een goede muziekdocumentaire op Canvas. En ik deel natuurlijk ook, zoals gebruikelijk, filmtickets uit met mijn quiz De Openingszin. En verder zorg ik voor de beste muziek uit de 60s, 70s en 80s. En heel uitzonderlijk is daar zelfs eens een 50s nummer bij. Dat is voor over een paar minuten al met Jerry Lee Lewis. Zijn Great Balls of Fire staat klaar na Tina Turner. And What's Love Got to Do With It?

0: Het is het nummer dat Eric Clapton inspireerde om zelf ook muziek te gaan maken. Great Balls of Fire van Jerry Lee Lewis. Het is maar een koude dag, vind ik persoonlijk. De ijsheiligen laten zich duidelijk voelen. Maar weet je wat altijd helpt? Dat is jou een beetje warm dansen. En daarvoor heb ik ook de komende minuten de perfecte songs klaarstaan. Bas Kex komt eraan met What Can I Say? En uit de 80's, The Look of Love van ABC.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
3: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
5: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten... Eigenlijk alles van Boniplant.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Jij hebt de power met de Eneco-app. Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaat. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
3: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
4: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Zometeen Gloria Gaynor met I Will Survive. Het is dinsdagnamiddag, iets voor 4:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel, de nieuwe fase in de prijzenoorlog tussen onze supermarkten. Want Aldi blurt voortaan de promoprijzen van de verse producten in zijn folder van volgende week, die je op de site terugvindt. Het gaat dan vooral om groenten, fruit, vlees en bakkerijproducten. Daarmee willen ze beletten dat de concurrentie nog snel hun prijzen kan aanpassen voor de Aldi-promo effectief ingaat. Gedaan dus met de concurrentie te laten meelezen. Vandaag start het filmfestival van Cannes en filmregisseur Peter Jackson krijgt er straks een carrièreprijs. Je kent Jackson vooral van de Lord of the Rings-trilogie, maar ook The Hobbit bijvoorbeeld heeft hij geregisseerd. Peter Jackson is vereerd en komt speciaal over vanuit Nieuw-Zeeland om de prijs in ontvangst te nemen. En de oorlog in het Midden-Oosten en Iran laat zich nu ook voelen in de chipszakken, of toch alvast in Japan. De grootste chipsfabrikant van het land heeft namelijk zijn verpakkingen aangepast vanwege een inkttekort. Daarom zijn nu alle verpakkingen in zwart-wit. Door de oorlog in Iran heeft de fabrikant minder toegang tot grondstoffen. En dit is volgens hen de beste oplossing, een saaie zwart-witte chipszak. En ja, ik vind het eerlijk toch maar een beetje raar uitzien, want ja, meestal hebben die zakken de felste kleuren, zodat ze schreeuwen nemen uit de rekken. Nu dus niet en gewoon helemaal zwart-wit. Benieuwd of dat binnenkort ons ook te wachten staat. Zwart-witte chipzakken. We zullen zien.

Gloria Gaynor en I Will Survive. Ik neem je zo meteen mee naar op citytrip naar de stad van Louvre, de Champs-Élysées en de Eiffeltoren natuurlijk. En dat is Parijs met Jacques Dutronc. Eerst stilstaan op de weg. Helaas, dit zijn de files met een kwartier vertraging of meer. De langste file vind je terug op de Antwerpsring richting Nederland. Daar schuif je 50 minuten aan tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op die Antwerpsring richting Gent, 40 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen vlieg je 35 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. E17 naar Antwerpen, een half uur van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen ook een half uur van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Antwerpsring richting Nederland, 25 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. A12 richting Antwerpen, 20 minuten van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. En op de A12 naar Brussel, nog een kwartier tussen Meissen en Stroombeek-Bever. Daar is een ongeval gebeurd en één rijstrook is er versperd.

0: Het is vanavond de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival met ook Boy George. Want hij doet even mee tijdens het nummer van San Marino. Ik heb Boy George zometeen al met Culture Club. It's a Miracle.
1: De openingszin.
0: Eerst gaan we quizzen, herken de openingszin en win 4 filmtickets. En dat doen we de hele week met Songfestivalnummers. Ben jij een beetje thuis in de lyrics van de Songfestivalliedjes uit de 60s, 70s en 80s? Zing jij ze van voor naar achter mee? Wel, dan is de kans groot dat je de volgende gaat herkennen. Van welke Songfestivalclassic is dit de eerste zin, de openingszin? Luister goed voor de opgave, dit is hem. Don't close your heart to how you feel. Dream and don't be afraid. The dream's not real. Er is een heel bekend songfestivalnummer dat met deze woorden begint. Maar herken je het ook? Dat is de vraag. Ik hoop het alvast voor jou. De opgave nog één keer. Don't close your heart to how you feel. Dream and don't be afraid. The dream's not real. Speel mee voor de 4 filmtickets en vertel mij van welk songfestivalnummer dit de allereerste zin is. Je kan mij het juiste antwoord sturen, de titel en ook de naam van de groep of artiest. Via onze website kan dat, nostalgie.plus, of je kan het ook sturen via WhatsApp.
1: Het is dolle dinsdag. Bij Pizza Hut.
2: Elke medium meeneem pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Dolle dinsdag. Bij Pizza Hut.
3: Deze week bij Hema. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.

0: horen. En je laat het duidelijk niet aan je hart komen, want je bent een lachenbekje, heb ik de indruk, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: En misschien heb je nog wel meer reden om te lachen, want je hebt meegespeeld met de openingszin voor die 4 filmtickets. Ik ga de opgave er nog eens bij halen, Vicky. Don't close your heart to how you feel. Dream and don't be afraid. The dream's not real. Van welk nummer is dat volgens jou de openingszin, Vicky?
1: Dat is de openingszin van Hold Me Now van Johnny Logan.
0: Jawel, goed geraden, proficiat. Die 4 filmtickets gaan richting Zwijndrecht. Goed gedaan, Vicky. Was het moeilijk? Was het moeilijk?
1: Nee, het was niet moeilijk. Het was echt herkenbaar. Maar ja, ik heb nog nooit iets gewonnen, ermee dat ik een beetje euforisch ben.
0: Ah, maar dat begrijp ik. Zo moet dat zijn. Dus moet dat zijn. Heb je leuke herinneringen aan Johnny Logan op het Songfestival?
1: Ja, het brengt mij terug naar mijn kindertijd. Dus samen met de mama en de papa voor televisie naar het Eurosongfestival kijken. Dus dat is een fijne herinnering.
0: Ja, zeker wel, zeker wel. Al die goede muziek. Ga je vanavond kijken? Want het is de eerste halve finale met België ook natuurlijk, hè?
1: Ah, wel, dit is een extra motivatie om zeker te kijken.
0: Ik hoop dat de Belgen het even goed doen als jij gedaan hebt, Vicky.
1: Ja, ik hoop het ook.
0: Nou, kijk, alvast 4 filmtickets die jouw kant uitkomen. Al een idee welke film je ermee wil gaan bekijken?
1: Nee, eigenlijk niet. Nog niet.
0: Want er loopt altijd iets leuk in de zalen, dus ik ben ervan overtuigd dat je nu ook wel iets gaat vinden. Alvast, dank je wel en zing maar lekker mee met Johnny Logan nu, oké?
1: Dank je wel.
2: Het is Songfestival Week bij Nostalgie Plus.
3: Don't

0: Ah, wat een nummer toch ook alweer. En Johnny Logan, dit was Hold Me Now. Zometeen de Pretenders, ook nog met Brass in Pocket. Maar eerst iets anders, want het is bijna 5 uur en dus...
1: Een disco schijf net voor

5. Laat ik disco-muziek op je los. En het is dit keer wel een specialeke uit de disco. Een flashback naar een ongetwijfeld ook wel leuk feestje voor jou. Misschien wel ergens eind 70's of begin 80's. Het waren de hoogdagen van de disco. En toen onder andere ook Belle Époque, een Franse discogroep. Die een heel leuk nummer heeft met een hele herkenbare melodie. En natuurlijk ook de opvallende stem van de zangeres van Evelyn Lanton. Dit is Black is Black.

0: voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
2: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Ah, onderuit. In mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
4: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie
5: Plus. We gaan tellen in het Frans met Catherine Ferry. 1, 2, 3. Het werd 2 voor haar tweede plaats in 1976. Your golden. Het is bijna 5 uur. Simon van Elslander heeft nieuws.
6: Goedenavond. De veelbesproken pensioenhervorming van de regering De Wever loopt opnieuw vertraging op. Het federaal parlement zou er normaal morgen over stemmen, maar die stemming is op het laatste moment uitgesteld. Een brede groep van oppositiepartijen, waaronder Vlaams Belang, PVDA, Groen en de Franstalige Socialisten van PS, heeft eerst extra advies gevraagd van de Raad van State. Ze willen dat de Raad van State zich buigt over een reeks ingediende wijzigingen. De bedoeling is dat de hervorming in 2027 wordt ingevoerd. Je let best extra goed op als je deze dagen een factuur van de watergroep in je mailbox krijgt. Safe on Web waarschuwt voor een nieuwe vorm van fraude, waarbij oplichters eerst inbreken in je mailbox. Daar passen ze op een bestaande, echte factuur het rekeningnummer aan naar dat van henzelf. Het verraderlijke is dus dat de e-mail volledig legitiem is, waardoor de fraude heel moeilijk te herkennen is. Zie je een ander lettertype of herkent je bank-app de begunstigde niet? Betaal dan niets en neem telefonisch contact op met de klantendienst. En de Rode Duivels hebben er een nieuwe spits bij. Matthias Fernandes Pardo kiest definitief voor de Belgische nationale ploeg. Dat heeft de Belgische Voetbalbond bevestigd. De 21-jarige aanvaller van Lille, die zijn opleiding genoot bij KA Gent, had eind 2024 nog voor Spanje gekozen, maar keert dus terug op die keuze. Omdat hij nooit speelde voor de Spaanse nationale ploeg, gaf de FIFA vandaag groen licht om de overstap naar België te maken. En ook de gesprekken met bondscoach Rudy Garcia en technisch directeur Vincent Mannaert verliepen positief. Eind deze week weten we als Fernandes Pardo ook de selectie voor het WK haalt. Vanavond zwaar bewolkt met mogelijke regen en een onweersbui bij 14 graden. Morgen een regenachtige dag met kans op stevig onweer. Maxima tot 15 graden. Donderdag eerst wisselend bewolkt, klaart wel op daarna vanaf de kust. Het blijft al fris met temperaturen tot 13 graden.
5: Waar schuif je een kwartier of langer aan? Ik weet het. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op D40 naar Brussel verlies je 35 minuten van Sint-Nijs-Westeren tot Wetteren. Daar is een ongeval gebeurd. De linkerrijstrook is versperd. Op de Brusselse buitenring ook 35 minuten erbij tussen Grimbergen en Jetten. Daar zijn 2 rijstroken dicht na een ongeval. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen verlies je een half uur tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. Net als op D17 naar Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de A12 naar Brussel, 20 minuten extra tussen Meissen en Stroombeek-Bever. Ook daar is een ongeval gebeurd. 1 rijstrook is er dicht. Op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen, 20 minuten van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. Antwerpsring richting Nederland, een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de E313 naar Antwerpen schuif je een kwartier aan tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de A12 naar Antwerpen ook een kwartier tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid.
7: Good Vibrations
4: met Sebastian de Krop.

alleen Brotherhood of Man moest ze voorlaten met de Save Your Kisses for Me dit jaar. Exact 50 jaar geleden, Catherine Ferry met 1, 2, 3. Ik bel dit uur met de nieuwsbladjournaliste Eva de Poorter in Wenen. Ze is daar ter plaatse om rechtstreeks verslag uit te brengen van de eerste halve finale van het Songfestival vanavond. Als ik het juist heb, dan zijn de laatste repetities daar momenteel bezig. En dus wil ik van Eva wel eens weten hoe het gaat, onder andere met de Belgen. Je hoort het later dit uur. Straks al een luisteraar die gestemd heeft voor de Songfestival Top 30. Doe dat zeker ook via onze website, via nostalgie.plus. Eerst muziek van Nancy Sinatra. These boots are made for walking. En dit is al Aha bij Nostalgie Plus. Take on me.

0: start walking.
1: Het moeten boots van goede kwaliteit zijn, want ik blijf het graag horen. Ze slijten niet. These boots are made for walking. Nancy Sinatra.
2: Het is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus.
1: Heb jij al gestemd voor de Songfestival Top 30? Vergeet het niet en doe het zeker. Nu vrijdag is die mooie lijst die wij jou gaan aanbieden. Vrijdag van 4 tot 7 met Michel en ook met mezelf. De 30 populairste Songfestival Classics gekozen door de luisteraar van Nostalgie Plus. En het zou fijn zijn als jij ook meebepaalt hoe die mooie lijst er voor jou moet uitzien. Wat moet er op één staan? Wat is jouw ultieme Songfestival favoriet? Stuur het maar door via nostalgie.plus. En dat heeft Theo uit Waasmunster ook gedaan. Theo, een goede middag.
3: Goedemiddag, goedemiddag, nostalgie-luisteraar.
1: Hallo, hey Theo. Hey. Vertel eens, ja, wat is jouw ultieme favoriet van het Songfestival?
3: Ik heb gestemd op de nummer 1 van dit jaar. En dat is het nummer dat het Songfestival voor altijd heeft veranderd, denk ik. En dan gaan we naar 1974, naar tweede. ABBA. Met Waterloo.
1: Ja, je zegt de nummer 1 van dit jaar. Je bent ervan overtuigd dat het op 1 gaat staan in de Songfestival Top 30.
3: Ik denk dat het hier een heel mooie waardering is om een groep die uit het koude verleden komt, die zo de glam rock tegen dat leefde, en ook die jeugd die mee heeft gekomen naar wat volgens later populaire Songfestival geworden is.
1: Voilà. De lijn is niet heel goed, dus ik ga het vrij kort houden. Theo, maar vertel misschien nog eens. Wat vind je het meest bijzondere eigenlijk aan ABBA? Ook bijvoorbeeld qua act?
3: Ik vind gewoon qua act, omdat die jaren voor hen waren het altijd zo 6 of 7 hele mooie solide. En zij komen dan met dat felge kleurde, die plateauzoelen, die gitaren waar het flashy lights op zitten. Die dirigent, die kwam op in als Napoleon verkleed. Ik was 6 jaar, ik weet dat nog. Dus ik ben nu ook 52 jaar fan van Songfestival, ook van ABBA. Dus ik denk dat die een hele, hele zware indruk hebben nagelaten toen. Ja. Zeker in die tijd, 1974, Lenny Koer en Dana en Severin en Vicky Leandro, die wonen voor hen. Ja. En zij komen dan met een eigentijdse popsong. En pop, dat leefde toen wel. Maar ze kunnen dat dan op toon toch wel festival brengen met dat post. En met zoveel overtuiging, ja, ik blijf dat toch een hele grote uitdaging vinden dat we dat aangedurfd hebben. Maar ook een hele mooie waardering voor het Songfestival en voor hedendaagse muziek. Want daar staat het Songfestival toch nog steeds voor de laatste 10, 15 jaar. Jong volk, jonge mensen, alle plumage bij elkaar. Tot één mooi muzikaal festival. Ja. Schitterend.
1: Het is mooi te horen hoe je met zoveel passie spreekt over ABBA. Je zou eigenlijk de perfecte manager zijn van de band, vind ik persoonlijk, Theo.
3: Ik ben 5 keer gaan kijken naar de ABBA Voyage. En als ze zouden terugkomen, zou ik zeker kandidaat zijn. Maar goede dingen.
1: Ja, oké. Okay. Kijk, het mag sowieso voor jou op 1 in de Songfestival Top 30. Dat heb ik onthouden. Deze Waterloo van ABBA, Theo. Dankjewel.

0: Theo was ervan overtuigd dat hij de nummer 1 wordt in de Songfestival Top 30 nu vrijdag. Dat het hoog zal eindigen, daar zijn we allemaal wel over eens, denk ik. Of het echt de nummer 1 wordt, ja, daarvoor ga je moeten luisteren. Natuurlijk vrijdag van 4 tot 7. En stemmen natuurlijk, hè. Als jij het op 1 wil, of als je iemand anders wil, hè, jouw ultieme Songfestival-favoriet, laat het nu weten via onze website nostalgie.plus. Doorklikken op Songfestival Week en daar kan je selecteren uit een hele uitgebreide lijst. Straks muziek van Stevie Wonder, want hij is deze week de figuur in de SEP-selectie. Eerst een leuk duo, Kenny Rogers en Dolly Parton, na The Tramps en Disco Inferno.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium meenemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Bij Pizza Hut.
4: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
5: Oh my god, mama, dank u!
6: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
7: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
8: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Your golden years.

0: Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton.
1: De Seb Selectie.
0: Deze week met Stevie Wonder. Van maandag tot donderdag stel ik je een van zijn grootste classics, die tegelijk een van mijn favorieten is voor iedere dag een andere. En ja, waarom nu Stevie Wonder? Wel, omdat ik hem een uitzonderlijk artiest vind. Hij is een van de grootste songwriters van zijn tijd, speelt tegelijkertijd een hele hoop instrumenten en is natuurlijk ook een uitzonderlijk zanger. Zijn muziek is persoonlijk, maar ook vaak maatschappelijk betrokken. Zo zong hij wel eens over ongelijkheid, bijvoorbeeld racisme ook. Ik heb vandaag de classic die Stevie Wonder schreef voor muzikant Jeff Beck als bedanking voor zijn gitaarwerk op het album Talking Book. En dat is Superstition. Stevie Wonder die bedacht het in de periode dat hij op tour was met de Rolling Stones. Hij zat achter zijn drumstel en schreef eerst de drumpartij. En van daaruit ontstond dan de rest van het nummer Superstition. Platenbaas Barry Gordy van Motown kreeg het ook te horen. En hij vond het nummer echt veel te goed en zei hem, maar dit kan je toch niet zomaar weggeven. Dit moet je ook zelf uitbrengen. En zo geschiedde met een wereldwijde hit als resultaat. Stevie Wonder.

De Superstition van Stevie Wonder. Trek je beste dansschoenen maar al aan en leg je haar zoals John Travolta of Olivia Newton-John. Want ik heb muziek uit Grease, Summer Night. Eerste Doors met Light My Fire. En de files met een kwartier vertraging of meer. Op de Brusselse buitenring verlies je momenteel een uur tussen Diegem en Expo. Daar is een ongeval gebeurd. Twee rijstroken zijn versperd. Op D17 naar Antwerpen, 35 minuten erbij tussen Haarzonk en Antwerpen-West. Antwerpse ring richting Nederland, ook 35 minuten van Antwerpen-West tot Boggerhout. Daar is een ongeval gebeurd. Eén rijstrook is versperd. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen verlies je 25 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Antwerpse ring richting Nederland, 20 van Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-West. Op de E34 naar Antwerpen komen er ook 20 minuten bij tussen Melcele en Sint-Anna linkeroever. E19 vanuit Nederland richting Antwerpen, een kwartier van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de A12 naar Antwerpen, een kwartier van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. E40 naar Brussel, een kwartier van Sint-Nijs-Westrum tot Merelbeke. En op de Antwerpse ring richting Gent ook nog een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.

0: Summer Nights, daar kunnen we momenteel alleen maar van dromen. Want ja, de komende dagen krijgen we avonden en nachten met een temperatuur van amper 6 of 7 graden. En in de Ardennen gaat het zelfs richting het vriespunt. Summer Nights van John Travolta en Olivia Newton-John. Het is de Songfestivalweek bij Nostalgie Plus met veel songfestivalmuziek uit 60s, 70s en 80s. Maar we mogen natuurlijk niet vergeten dat er ook dit jaar een nieuw songfestival is. Vanavond de eerste halve finale. En daarover heb ik het straks met Eva van het Nieuwsblad. Want zij is op dit ogenblik in Wenen, in de Wiener Stadshalle, waar het straks allemaal doorgaat. Eva komt er dus aan na Cool and the Gang met Fresh en ook muziek van Billy Swan.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
2: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
3: Check, check, check. Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: I Can Help Myself. Dit is Billy Swan. Vanavond is het zover. Eindelijk zou ik durven zeggen. De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Het gaat dit jaar door in Wenen in Oostenrijk. En Songfestival-kenner Eva de Poorter van het Nieuwsblad is daar in de Wiener Stadshalle waar het vanavond allemaal gebeurt. Eva, een goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Eva, vertel eens, hoe is het daar allemaal bij jou in Wenen?
1: Best wel goed. Ik vind het al een fijne editie voorlopig. We hebben al veel leuke dingen mogen zien. Ik ben benieuwd.
0: Ja, we zijn een uur of drie voor de start van die eerste halve finale. Wat gebeurt daar nu allemaal nog?
1: Wel, we hebben eigenlijk net de laatste repetitie, de derde repetitie kunnen volgen in de perszaal. Dus het is heel veel repeteren dat ze moeten doen. Dit keer is het weer met publiek, dus dan kunnen we ook al een beetje de reacties daar peilen.
0: Ja.
1: En we konden Isinda ook nog eens voor de derde keer aan het werk zien, dus ze is er klaar voor.
0: Onze Belgische kandidaten, inderdaad. Ja, hoe gingen die repetities vandaag in de voorbije dagen? Wat is jouw gevoel, Eva?
1: Het gaat niet makkelijk worden, laat ons daar wel eerlijk over zijn. Het wordt een heel moeilijke. Het is de eerste halve finale en dat is van de twee halve finales wel de sterkste wat mij betreft.
0: Mm-hmm.
1: Hier zitten ook heel wat topfavorieten in. We hebben Finland, we hebben Griekenland, die beide heel erg sterk zijn. We hebben hier ook Israël, die al een goede performance heeft neergezet ook. Dat is een gecontesteerde deelname, zoals we intussen weten. Mm-hmm. Maar als je puur feitelijk kijkt naar die song, is dit wel sterk in elkaar. En hij doet het ook wel goed. Dus die verwacht ik ook wel bij de finalisten. Dus het gaat niet simpel worden. Dan.
0: Nee. Nu, aan de plaats in de show zal het niet liggen, denk ik. We treden op als elfde. Dat is een beetje richting het einde al op. Dat is altijd wel meegenomen, dacht ik. Hè?
1: Ja, dat is een goede plek om te zitten. Je zit fris in het geheugen bij de mensen voor de televoting. Wie vooraan zit, dreigt een beetje vergeten te worden. Al moet ik wel zeggen, de show begint heel erg heftig. De eerste drie nummers zijn heel erg grote binnenkomers.
0: Ja.
1: Aan het einde van de show, waar Isinda ook zit, daar zakt het toch een klein beetje weg. Dus ik hoop dat de kijkers wel blijven om die laatste nummers ook te kijken. Dus dat wordt toch een valkuil, denk ik.
0: Ja, en hoe zit dat nu inderdaad? Je hebt dan een stemming uiteraard. Hoeveel landen gaan er door naar de finale zaterdag?
1: Vandaag gaan er 10 landen door naar zaterdag.
0: Oké, 10 van de 15 dus eigenlijk.
1: Ja, klopt. Ja,
0: qua statistiek zou je moeten zeggen, dat zou moeten lukken, toch?
1: Ja, maar statistiek heeft niet altijd gelijk op het Eurovisie Songfestival.
0: Dat is ook waar. Het is afwachten en vooral duimen inderdaad vanavond voor België. Ja, het Eurovisie Songfestival, dat is heel iets dat al decennia lang bestaat uiteraard. Jij bent een grote fan eigenlijk. Weet je nog jouw eerste herinnering aan het Songfestival, Eva?
1: Ik ben van de jaren 90 zelf, dus ik heb mijn eerste songfestival waar ik nog iets van kan herinneren, moet 98 geweest zijn.
0: Ja.
1: Maar niet zozeer het songfestival zelf, maar wel dat ik een singeltje kocht van de winnares van toen, dat was Dana International.
0: Ja,
1: ik weet dat ik daar nog over sprak met mijn leerkracht uit het eerste leerjaar, dus ik was een jaar op 6, 7 toen.
0: Ja.
1: En dat is een herinnering die ik heb. Het eerste singeltje op cd dat ik toen kocht, dat was van het Eurovisie Songfestival, de winnares van toen. Ja.
0: Leuk. Ja, als ik jou vraag naar jouw favoriete songfestivalmuziek, zitten we dan ook echt in die 90s en recenter? Of hou je ook wel van de songfestivalmuziek uit 60s, 70s en 80s?
1: Ja, ik hou wel van de beide. Ik heb soms wel een beetje heimwee naar de schone, pure muziek van vroeger. Waar het allemaal wat minder circus was en wat meer om de muziek ging. Ook met orkest erbij, dat was fantastisch. Ik denk aan Sandra Kindy. In 86 gewonnen heeft met Jaime Lavie. Dat is een heel mooi beeld. Dat begint bij de dirigent en dan gaat naar het orkest. En dan komt Sandra de trap afgedaald. Heel mooi vind ik dat. Maar bijvoorbeeld Pas de Deux, mijn rendezvous, vind ik fantastisch. Omdat dat heel erg voor zijn tijd was, vond ik zelf gewoon 3 minuten lang het 2 zinnetjes die eigenlijk gezongen worden. En dat was het. Dat is gewoon heel erg Belgisch ook. Van een soort je m'en foutisme. Wij doen dit gewoon. Dat vind ik wel fantastisch.
0: Zou het nu nog kunnen eigenlijk? Zou het nog werken, zoiets op een songfestival?
1: Oh, dat is moeilijk te zeggen, want er is zoveel veranderd. Er zijn heel veel, de zogenaamde joke acts zijn erbij gekomen natuurlijk.
0: Ja.
1: De acts met een hoekje af, zeg maar. Ze zijn er van de jaar ook weer bij. Dus misschien, wie weet, als het een beetje een moderne jaren 20

0: 20 stijl krijgt, dan misschien wel.
1: Ja, oké, okay, fijn, goed. Nu vrijdag is het bij onze Songfestival Top 30. En ik begrijp eruit dat die rendezvous van Pas de Deux voor jou helemaal bovenaan mag eindigen.
0: Dat mag zeker.
1: Fijn, Eva. Dankjewel. Veel plezier daar vanavond. En ja, goed supporter van ons Belgen, zou ik zeggen.
0: Lekker normaal. Dankjewel, hè.

0: Songfestival met een hoek af, zoals Eva van het Nieuwsblad het zo mooi beschreef. Rendezvous van pas de deux. Morgen belt Johan in de Good Morning Show opnieuw met Eva. Hopelijk dan met heugelijk nieuws, want laat ons toch maar hopen dat België door kan naar die finale.
1: Rockles, net voor zes.
0: Bijna zes uur en dan weet je dat ik altijd een leuke rockplaat op je loslaat. En dit keer is het er eentje van The Beatles. Een nummer waarvan we de titel te danken hebben aan een verspreking van Ringo Starr. Al sprekend realiseerde hij zich dat het niet dag, maar wel nacht was. Is hij iets in de trend van It's been a hard day, hard night. En ja, zo ontstond eigenlijk het volgende nummer. Het album ook, dat de gelijknamige naam heeft. En de film uiteindelijk ook. A Hard Day's Night. Dit zijn de Beatles. It's been a

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium menin pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
7: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
6: Ook open op zondagnamiddag.
8: Deze week is Songfestival Week bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30.
9: Nostalgie Plus. Ik heb een Songfestival favoriet van mij klaarstaan. In het Italiaans, Gente di Mare van Umberto Tozzi en Raf.
10: Your golden years. Nostalgie Plus.
9: Het is 6 uur nieuws met Simon van Elslander.
11: Goedenavond. Er is voor het eerst een jarenhoop voor patiënten met pancreaskanker. Een nieuw medicijn, Daroxan Razib, laat indrukwekkende resultaten zien in internationale studies. Bij patiënten die al uitbehandeld waren met chemotherapie, bleek de overlevingstijd te verdubbelen dankzij 3 tabletten per dag. Oncologen spreken van een revolutie, omdat de behandeling ook veel minder zwaar is dan de traditionele chemotherapie. Hoewel het middel in de Verenigde Staten al beschikbaar is, start dit najaar ook een grote Europese studie waaraan het USA in Antwerpen deelneemt. Onverdraagzaamheid tegenover LGBTQ-leerkrachten op school is een groeiend probleem. Uit een nieuwe studie blijkt dat meer dan de helft van de holibi- en transgender-leerkrachten al negatieve opmerkingen of beledigingen kreeg. In extreme gevallen gaat het zelf om fysiek geweld of seksuele intimidatie. Uit een eerdere studie bleek ook dat 1 op 5 jongeren zegt liever geen homoseksuele leerkracht voor de klas te willen. Door die sfeer durft slechts 1/4 van de LGBTQ-leerkrachten open te zijn over hun geaardheid tegenover ouders of leerlingen. De Christelijke Onderwijsvakbond pleit nu voor een dringende mentaliteitswijziging en een veiliger klimaat op school. In de Ronde van Italië heeft Jonathan Narváez de 4e etappe op zijn naam geschreven. De Ecuadoriaan van UAE-team Emirates was de snelste in een slopende finale richting Cosenza. In een sprint lichtbergop bleef hij de Venezolaan Aular en de Italiaan Ciccone voor. Die laatste is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. De beste Belg was Lennart van Eetveld, hij finishte 7e. Arnaud Demie moest de wedstrijd verlaten. Hij sukkelt al sinds de start van de Giro met de naweeën van een ziekte. Vanavond zwaar bewolkt met de mogelijke regen en een onweersbui. Bij 14 graden ook morgen een regenachtige dag. Met kans op stevig onweer, maxima tot 15 graden. Donderdag eerst wisselend bewolkt, klaart wel op daarna vanaf de kust. En het blijft fris met temperaturen tot 13 graden.
9: Nou, dankjewel Simon. Hoe gaat het op de weg, de files met een kwartier vertraging of meer? Op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je een uur aan tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. 1 rijstrook is versperd. Brusselse buitenring, 45 minuten van Mont-Saint-Jean tot Groenendaal. Ook daar is inderdaad een ongeval. De linker rijstrook is daar dicht. Op D17 naar Antwerpen vlieg je 35 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen. Een half uur van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Noord. Op de E34 naar Antwerpen komen er 25 minuten bij tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. A12 naar Antwerpen ook 25 van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. Antwerpse ring richting Nederland, 25 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de R4 de ring rond Gent richting Destelbergen, 20 minuten van de Zwijnaardse Steenweg tot Merelbeke. Op de Brusselse Buitenring verlies je 20 minuten van Diegem tot Vilvoorde. E19 naar Antwerpen-Kwartier van Kontich tot de Binnensingel. En op de Brusselse Binnenring ook nog een kwartier van Sint-Stevens-Wolenwe tot in Groenendaal.
12: Good Vibrations
13: met Sebastian de Krop.

Straks Promises, Baby, It's You. Dit was Sweet Dreams van Eurythmics. En daarvoor Totsi en Raf met Gente Di Mare. Ze werden derde in 1987. Wel op nog heel wat punten van de winnaar Johnny Logan. Link uit Wutter die stuurt dat een hapje en een drankje al klaarstaan voor vanavond. Hij kijkt sowieso naar het Songfestival. En hij zal niet alleen zijn. Iedere dag selecteer ik voor jou een kijktip. En ik denk dat dat voor velen vanavond de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival zal zijn. Als je het ook wil volgen, het is vanaf 9 uur op VRT1. En als het Songfestival niet echt jouw ding is, dan heb ik een alternatief. En dat is de Michael Jackson Story op VRT Canvas. De tweede aflevering van een nieuwe documentaire reeks over de King of Pop. En vanavond wordt er gefocust op de 90s. Michael Jackson die tekent in 1991 een lucratieve platendeal. De meest lucratieve ooit. En dat met Sony Music. Het lijkt het begin van een ongezien succesverhaal. Maar dan beschuldigt een 13-jarige jongen hem van seksueel misbruik. En de wereld die staat op zijn kop. De politie doorzoekt het huis van Michael Jackson. De media focust zich ook volop. Intussen probeert zijn team natuurlijk, koste wat het kost, Michael Jackson zijn tour, zijn imago en zijn imperium overeind te houden. Michael zelf die ontkent alles publiekelijk en spreekt van een heksenjacht. Maar de twijfel, die is er natuurlijk wel. Het is een deel in het leven van Michael Jackson dat vaak niet verteld wordt, maar de makers van deze documentaire doen het wel in de Michael Jackson Story vanavond om 9:15 op VRT Canvas.

0: La la la, dat werkt altijd. En dat wist Sylvain van Olme ook leuk met... ja, trouwens ook die strijkers en dat gefluit in dit nummer. Daydream van The Wallace Collection. Straks laat ik jou hier de muziek kiezen. Dat doe ik iedere dag in Good Vibrations. Zo net voor 6:30, dan is de stem aan jou. En bepaal jij wat er gespeeld moet worden op de radio. Dat is voor over een paar minuten. Eerst nog muziek en daarvoor neem ik je mee richting de dansvloer. Richting de disco. Ook wel een beetje met Alicia Bridges, I Love the Nightlife, zometeen.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
3: stap met meer korting op de trein.
4: 40%, het zal wel zijn.
5: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
4: In Wallonië eens proberen.
5: Of naar een pretpark gaan misschien.
4: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
2: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
9: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
8: U heeft toch geen binge-probleem?
9: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
8: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
10: Code Yellow!
11: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
12: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.

0: Alicia Bridges, I Love the Nightlife. Zometeen gaan we richting Brugge met Guus Meeuws en Van Gant naar een hotel waar Het is een Nacht opgenomen is.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: Eerst heb ik jouw hulp even nodig. Jouw hulp om mee te bepalen welke muziek ik straks moet gaan spelen. Want het is weer zover. Jij kiest hier de muziek bij Nostalgie Plus aan de hand van een letter. Iedere dag werken we met een bepaalde letter. En welke letter dat wordt, kies niet ik, maar kies het grote Nostalgie Plus muziekrad. Ik ga er een goede draai aan geven en dan komen we het te weten.
1: De letter D.
0: Het is vandaag de letter D. Dat is altijd makkelijk. Dat weet ik van de vorige keren ook nog. De letter D. Even denken aan... wie moet ik denken? Wel, dan bijvoorbeeld aan Dan Hartman. Aan Dana. Of aan The Doors. Dat zijn er alvast drie artiesten of groepen waarvan de naam begint met de letter D. Want dat is belangrijk, dat is een voorwaarde. Die naam moet beginnen met de D. Die D moet helemaal vooraan zitten. Wie wil jij horen? Welke zanger, zangeres of groep? Laat het nu weten. Ga naar onze website nostalgie.plus en stuur het mij door in een bericht. Of doe dat via WhatsApp op 0477 900 800. Een artiest of groep met een D van voor.
2: Je va

is een live versie die het populairste geworden is. En dat klinkt nog zo leuk met dat publiek natuurlijk. Het is een nacht van Guus Meeuwis en Vagant. Zometeen krijg je een zoen van de Manhattans. En ik heb nog muziek uit Nederland met de Dolly Dots. Eerst onderweg naar de files die met een kwartier vertraging of meer op de Brusselse buitenring vlieg je nog steeds 50 minuten van Mont-Saint-Jean tot Groenendaal. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. De linkerrijstrook is versperd. Op de E17 naar Antwerpen komen er 25 minuten bij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Antwerpse ring richting Nederland, 20 van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, 20 minuten van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. E34 naar Antwerpen, een kwartier van Melkstelen tot Sint-Anna Linkeroever. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook nog een kwartier van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West.

0: Deze D had ik toevallig ook nog klaarstaan. Dolly Dots met Love Me Just A Little Bit More. Het Nostalgie Plus muziekrad staat stil bij de letter D. En dus speel ik de komende minuten alleen maar muziek van artiesten of groepen wiens naam begint met een D. Wie mag het voor jou zijn? Je kan het nog steeds sturen via de website nostalgie.plus of via WhatsApp. Dat kan ook sinds kort 0477 900 800. Dat is ons WhatsApp-nummer. De letter D dus. Ik heb al een hele populaire D geselecteerd. De keuze van Luc uit Kortrijk en ook Johan uit Sint-Niklaas. En dat is David Bowie. Golden Years staat klaar. En Jossie uit Capelle gaat voor iets helemaal anders. Een stuk verrassender ook wel. En dat is Daniel. Ik heb zelf roots uit Oost-Europa, schrijft ze. Vandaar misschien wel dat die Daniel, een Kroaat, de eerste is waar ik moest aan denken. Gelijk heb je. En ja, goed nummer ook. Julie van Daniel zometeen al.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlugje pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Mannekes, vader. Hier is brother Bambi.
4: Halleluja, brothers en sisters.
5: Halleluja, brother Bambi.
4: Donderdag is het weer zover.
6: Hemelvaartsdag.
5: Halleluja.
4: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
3: Welke hemelse korting, brother Bambi?
4: Nee tegen BTW, brother vader.
5: Halleluja, brother Bambi.
7: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
8: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
11: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
12: Open op Hemelvaart.
13: Dovi-keuken.
11: Wij maken uw keuken in België.
14: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
15: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
16: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Golden Year van David Bowie en daarvoor ook nog Daniel met Julie.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: Twee artiesten met de letter D vooraan in de naam. En daar is een reden voor, want het Nostalgie Plus Muziekrad staat stil bij die D. Jij kon de voorbije 20 minuten muziek kiezen. En dat is massaal gebeurd. Even overlopen wat er zoal binnengekomen is. Een selectie. Johan uit Sint-Niklaas. Luc uit Wetter, dat is het. Denkt aan David Bowie, die ik speelde. Maar ook aan Donna Summer, Dean Martin en Demis Roussos. Voor Luc mag het dan weer een songfestival-inzending zijn. Dream Express met A Million in 1, 2, 3. Ook Linda heeft die trouwens doorgestuurd. Mark dacht aan Donovan of Deep Purple. Claire aan Dave D, Dozy, Biki, Mick en Titch. Even kijken wat nog. Ik zie hier de Drifters voor Patrick. Christel wil graag Donovan. Voor Johan mag het Dana Winner zijn of Dan Hartman. Voor Sarah Dionne Warwick. Ik zie binnenkomen ook voor Guy Dusty Springfield of Deep Purple. Dan verder ook Dalida als inzending. Ik zie voor Sophia Depeche Mode. David Dundas zie ik hier ook nog eens. David Soul. Heel wat leuke artiesten met de D. En zo heeft Nestor er ook nog eentje bedacht. Nestor, een goede avond.
2: Goeie avond.
0: Vertel eens, Nestor, welke D was de eerste waar jij moest aan denken?
2: Dat was Don Henley.
0: Ja, en daar heb je wel een reden voor, want je bent fan.
2: Ja, ik ben een grote fan van Don Henley en zeker van de Eagles. Daar ben ik al heel jaar van. Ik heb al verschillende keren naar het sportpaleis geweest te kijken.
0: Ja, en dat is altijd.

0: wel heel uniek, vermoed ik, hè?
1: Ja, dat zal het over, inderdaad.
0: Ja, de Eagles nog steeds aan het toeren, dacht ik?
1: Ja, ze zijn in Amerika aan het toeren, een afscheidstoernooi, dat al een paar jaar bezig is.
0: Ja?
1: Ja, ik hoop natuurlijk nog eens dat ze nog eens naar de komen, maar afwachten.
0: Ja, want gewoon naar Amerika reizen voor zijn laatste keer te zien, dat is misschien net iets te ver, denk ik dan.
1: Ja, dat is iets te ver voor mij, inderdaad.
0: Ja, ja. Wat vind je zo uniek aan de Eagles en aan Don Henley specifiek?
1: Ja, het is een van de stichters van de Eagles samen met Glenn Frey. Die spijtig ook al 10 jaar geleden overleden is.
0: Ja, voilà.
1: En Joe Walsh is ook een van de topman die erbij zijn.
0: Zeker wel, ze hebben veel mooie muziek gemaakt. Ook solo, hè? Don Henley. Dit is The Boys of Summer. Geniet ervan, Nestor.
1: Ja, oké, dank u wel. Ja.

The Boys of Summer van Don Henley. Straks vanaf 9 uur is er het Eurovisie Songfestival natuurlijk. Ik ga sowieso ook kijken. En als je wil opwarmen, verder opwarmen, Anne is er zo meteen met jouw verhaal. Daarin heeft ze het over het Songfestival. Ze wil graag weten wat jouw vast Songfestival ritueel is. Iets van eten misschien wel, of ja, gewoon een bepaald ritueel. Laat het maar weten via de website nostalgie.plus. En trouwens, de collega's van het nieuws, die hebben ook een podcast over dat Songfestival. Om middernacht hier bij Nostalgie Plus kan je die beluisteren, mocht je het willen. Bijna 7 uur, Ant staat te popelen om eraan te beginnen. Eerst nog de jongens van de Beach Boys. Dit is California Girls.

0: jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
3: Laat het los, laat het gaan.
2: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
6: Elke medium menin pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
5: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
7: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
9: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
8: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
10: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Deze week is Songfestival Week bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie
13: Plus. Tot aan die eerste halve finale straks, of nog liever tot aan onze Songfestival Top 30 vrijdag. Jouw Eurosongverhalen, welkom. Your golden years. Nostalgie Plus. En voor nieuws over naar Simon.
14: Goedenavond. Het Rode Kruis Vlaanderen doet een dringende oproep aan alle bloeddonoren om de komende dagen een afspraak te maken. De bloedvoorraad staat momenteel zeer laag en door de vele feestdagen en verlengde weekends dreigen de tekorten onhoudbaar te worden. Vooral voor de bloedgroep B-negatief is de situatie alarmerend. Daar is niet genoeg reserve om aan de huidige vraag van ziekenhuizen te voldoen. Als je wil helpen, kan je na een afspraak terecht in een van de vaste donorcentra. Het cruiseschip dat getroffen werd door een uitbraak van het Hantavirus is momenteel onderweg naar Rotterdam. Volgens de rederij verloopt de reis voorlopig vlekkeloos. Geen van de 25 bemanningsleden vertoont symptomen. Het schip wordt volgende week in de haven verwacht. Daarna gaat de volledige bemanning in quarantaine en wordt het schip grondig ontsmet. In Italië is dan weer een man van 25 opgenomen in het ziekenhuis met symptomen van het virus. De man zat ruim 2 weken geleden op dezelfde KLM-vlucht als de Nederlandse vrouw die aan het virus overleed. Als hij ook effectief besmet is, is nog onduidelijk. Het Nederlandse parlement wil niet dat de Amerikaanse rapper Kanye West, tegenwoordig bekend als Ye, volgende maand concerten geeft in Arnhem. Een ruime kamermeerderheid steunt de motie om de rapper de toegang tot het land te ontzeggen vanwege zijn antisemitische uitlatingen. De minister van Justitie tempert de verwachtingen. Hij benadrukt dat het juridisch zeer complex is om iemand te weigeren. Dat kan in Nederland alleen als er een concrete dreiging is voor de openbare orde of veiligheid. Als een inreisverbod niet lukt, wil de regering dat de organisator zelf de concerten annuleert. Vanavond zwaar bewolkt met mogelijke regen en een onweersbui bij 14 graden. Morgen een regenachtige dag met kans op stevig onweer, maximaal tot 15 graden. Donderdag eerst wisselend bewolkt, het klaart wel op daarna vanaf de kust. Het blijft wel fris met temperaturen tot 13 graden.
13: Fris, maar toch een paar opklaringen donderdag, dankjewel Simon. En aanschuiven op de Antwerpsring richting Nederland. 28 minuten van Antwerpen Centrum tot Borgerhout. En 16 minuten tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen West. En op de Brusselse Buitenring, daar sta je 26 minuten in de file. Tussen Mont-Saint-Jean en La Hulpe sta je ergens anders nog aan te schuiven. Dan mag dat niet langer duren dan een kwartier.
15: Verhaal.

Daar wordt een mens toch automatisch goedgezind van, een Electric Light Orchestra en All Over the World. Misschien niet all over, maar toch in heel wat huiskamers begint het te spannen straks. Vanaf 9 uur de eerste halve finale van het Songfestival. Met ook Isila, liefst niet op al te glad ijs. Daar naartoe en vooral naar onze Songfestival Top 30 begeleid ik jou met passende verhalen. Vanavond jouw Songfestivalgewoontes. Heb of had jij een vast Songfestival ritueel, snacks, stemmen, alleen of met de hele familie, een favoriet Songfestival land en misschien ook maar eens, omdat vandaag toch Belgisch kleurt, jouw absolute Belgische Songfestival classic. 12 points voor jouw verhaal via nostalgie.plus, via web of WhatsApp.

Een hart dat wel wat kan hebben, denk ik zo, dat van Debbie Harry, die nog niet zo lang geleden rond haar 80ste op de planken stond met Blondie. En wij op naar het Eurosong podium. Hoi Anne, klinkt het bij Isabel uit Lier. Bij mij begint het Songfestival pas echt als de hapjes op tafel staan. Kaasblokjes, toosjes met zalm en altijd een glaasje cava erbij. Ik schrijf mijn punten steeds op in hetzelfde schriftje jaar na jaar. En België krijgt standaard een beetje extra krediet. Hopelijk, Isabel, moeten we dat straks niet inzetten, hè.

0: Hopelijk geen hoofd in de wolken of een uitschuiver voor Isila straks. Dancing on the Ice brengt ze in de eerste halve finale van het Eurovision Song Contest. Bookmakers voorspellen dat we daar ergens rond de 13e plaats zullen stranden. Maar zoals je wel weet, niets is te gek op zo'n Eurosong-podium. De eerste halve finale dus om 9 uur live mee te maken op VRT1 en VRT Max. Of online op YouTube, of je blijft gewoon ter plekke. Hè, want hier scoor je altijd Golden Classics en veel liefde. Dankzij Captain & Tennille na een dolblije Martha Reeves zo dadelijk.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
4: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
3: Ja, en ook als jij een tablet oplaat. En zelfs als mama koekjes bakt.
4: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
3: Nee, Marieke wel.
2: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco, ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
5: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Whatever, love will keep us together. The Captain and Tennille. Misschien geen 12, maar ik heb toch duidelijk punten gescoord bij je, Davy. Dankzij One More Try van George Michael daarnet. Zo word je mijn favoriet op de radio, schrijft hij. Wat betreft Eurosong, trainee die toseur zou nog eens leuk zijn. Wel, Davy, naar onze stembus dan maar. Haal je mobiel erbij, je laptop of zelfs van aan je pc. Nostalgie.plus en dan stemmen maar voor onze Eurosong Top 30. Vrijdag vanaf 4 uur. I never meant to call.

In 1969 deed hij een gooi naar het grote Eurosongpodium tijdens het Nederlandse Nationaal Songfestival. Niets gaat zo snel, klonk het toen bij Dave. Maar Lenny Koer bleek nog sneller en zij mocht uiteindelijk door naar Eurosong met de Troubadour. Jouw songfestival gewoontes, stuur ze maar door. Nostalgie.plus.

ja, wat als je letterlijk tussen België en Frankrijk woont, zoals Patrick? Hey Anne, een ritueel was er bij ons niet, maar wel altijd een lastige keuze. Ik ben opgegroeid in een dorp op de Franse grens, waar het midden van de straat de grens was. Eén helft voor Frankrijk en de andere voor België, dus ook altijd twee topfavorieten. Eurosongpolitiek, Patrick, maar mooi. En een tactiek die Robert Palmer zeker ook kan smaken. Zo meteen na een moordgriet uit 89.

Dag aan, schrijft Steven. Ik kijk al naar het Songfestival van in de tijd dat er nog met echte orkesten gewerkt werd. Dat vond ik toch iets hebben. Nu merk ik dat ik vooraf zeg maar even te gaan piepen, maar tegen middernacht zit ik er dan nog altijd. Tot die laatste punten binnen zijn en met een glaasje cava, zoals bij Isabel. Ja, als dat zo gaat, Steven, dan moeten jullie misschien maar eens samen kijken. Wie weet, wie weet. Well, no.

de Bellamy Brothers voor gelegenheid. Een beetje broeders van liefde. Let your love flow. Straks België in de eerste halve finale van het Songfestival. Ik ben toch wel heel benieuwd naar hoe we het ervan af gaan brengen. Isila doet voor mij een beetje denken aan Billie Eilish, maar dan met wat meer peper. En nu opwarmen naar daar met het winnende lied uit 1974 na 8 uur. Eerst nog De Wilde Paarden van Gino Vanelli.

0: autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Jouw verhaal.

Over een uurtje start het 70ste Eurovisie Songfestival live vanuit de Stadthalle in Wenen. Wij zetten ondertussen koers naar onze Songfestival Top 30 op vrijdag. Met ook vandaag een aangepaste verhalenronde. Vanavond maak ik plaats voor jouw typische Songfestivalgewoontes. Een ritueel, snacks, de manier waarop je stemde, keek je alleen of met velen, naar welk land kijk jij typisch altijd uit? En vandaag misschien toch ook wel jouw ideale Belgische Songfestival Classic. Want straks is het de beurt aan Asila Dancing on Ice. Jouw Eurosongverhaal welkom via web of via WhatsApp. En misschien schuif ik je hier straks wel tussen de classics.

Marina uit Sint-Niklaas reageert op Patrick, die ooit tussen België en Frankrijk leefde. Anne, gelukkig woon ik niet op de grens, want mijn favoriete songfestivalland is Frankrijk, absoluut. Niet omdat ze altijd winnen, maar omdat ik hou van die Franse elegantie. Een beetje chanson, een beetje drama en liefst iemand die niet te veel springt, maar gewoon zingt. Ja, Marina, mag dat ook een Brit zijn vanavond? Niet springen, maar zingen. Hè, Cliff?

0: Weet je nog die slow? Ja, de Eurosong slow die je vandaag nog aan de dansvloer plakt. Dat is ongetwijfeld Hold Me Now van Johnny Logan. We schrijven Brussel 1987. Logan won ermee voor Ierland en werd zo de eerste artiest die het Songfestival 2 keer als zanger won. En van dat slow moment naar een huppel moment dankzij Rocky Burnett op je dinsdagavond na June Lunch.
1: Het beste uit de 60s,
2: 70s
1: en 80s.

Rocky Burnett op eierschalen. Lang kan dat volgens mij niet duren. Tired of Towing the Line. Dag Rick, fijn dat je met ons wilt delen. Bij ons was het vroeger thuis vaste prik, laat die weten. Iedereen mocht voorspellen welk land zou winnen. Mijn moeder koos altijd het mooiste kleed, mijn vader het beste arrangement. En ik koos meestal om te kijken, omdat ik dan pas veel later mijn bed zou zien. Zo gaat dat, Rick.

Ja, dat zullen we dan nog wel zien straks. Ik heb eens in het nieuwsblad gesnuisterd voor vanavond. Moet het nog gezegd, België treedt aan met Issila en haar nummer Dancing on the Ice. Voorlopig geen finale plaatsen voorspeld. En ook opvallend, de vakjury stellen opnieuw mee in de halve finales. Publiek en jury bepalen samen welke 10 landen doorgaan naar zaterdag. En voor muziekliefhebbers is Finland misschien wel interessant, want violiste Linda Lampenius brengt opnieuw een live instrument op het podium. En jawel, diezelfde Linda sierde ooit de cover van Playboy. Volgens mij ook in geheel levende lijven en zo.

Jouw verhaal tot 9 uur. Deel jouw Eurosongverhalen en blijf ook stemmen op jouw favorieten via nostalgie.plus. Vrijdag het resultaat van 4 tot 7 met Sebastian in onze Songfestival Top 30. Nathalie was 8 toen ze bevangen werd door 3 knappe mannen op het podium van het Eurovision Song Contest. Naam en toenaam. Na America en de Supremes.

0: met no name. En het is al heel duidelijk dat ik hier al van alles mag gaan rechtzetten. Ik heb Nathalie ondertussen even gesproken. Een hele goede avond, Nathalie.
1: Ja, goede avond al.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Alles goed hoor.
0: Alles goed? Want ja, ik had jou op voorhand nog niet gesproken. Dus ja, ik heb hier wel een draai aan gegeven. Ik zeg, ze is bevangen door drie knappe mannen in 1984. Maar dat blijkt zo erg allemaal niet. Zo allemaal niet. Nee, ik heb een beetje overdreven.
1: Ja. Het waren gewoon leuke drie broers. Ja. Die er goed uitzagen met leuke kleren en een leuk dansje. En een heel happy liedje.
0: Ja. Het was vrolijk in 1984, het Eurovisie Songfestival.
1: Nee, ik heb gekozen voor Diggeloo Diggelee van de Harris Brothers.
0: Ja, dat weet ik nog. Of tenminste, ik weet meteen welk liedje het is. Maar heb je nog herinneringen van... Ja, duidelijk wel. Van hoe ze op het podium stonden.
1: Ze hadden alle drie een andere kleur van hemdje aan.
0: Ja.
1: En ze hadden hun houten schoentjes aan, wat dat eigenlijk overzongen. Hè.
0: Ja. Het komt terug. En wie stond er toen nog zo op het podium? Weet je dat nog?
1: Wat is?
0: Wie stond er in dat jaar nog op het podium?
1: Ah, wel, ik heb deze voormiddag een liedje gehoord, maar zelfs niet waar gewonnen, uiteraard. De Italiaanse inzending, denk ik.
0: Maar
1: eigenlijk weet ik het niet, wie anders nog op het podium stond.
0: Nee, oké. Waarom dat nummer? Omdat het vrolijk is. Nog een andere reden? Heb je iets met Zweden of zo?
1: Vooral nostalgie, denk ik. Samen met mama en drie oudere zussen kijken naar het Euro Songfestival.
0: Ja, meer moet dat niet zijn, hè? En dan later op blijven. Want je was 10 toen.
1: Ik ging 10 jaar worden in dat jaar. Ja,
0: en dan was er ook iets lekkers op tafel en zo.
1: Ja, waarschijnlijk chipjes er weg geweest zijn.
0: Ja, dat mocht dan allemaal. Ja, oeps, ze valt stil. Nathalie, dat is een vraag. Dat is niet erg, en kon je het ook meezingen?
1: Ik kon het zeker meezingen. En als het dan gewonnen waren, was het dan in het Engels.
0: Ah ja.
1: Dus dan konden we ook wat verstaan wat ze zongen.
0: Ja. Prima. Wel, we gaan eens terug naar dat moment.
1: Ah, perfect.
0: De Harry's. Ik zie nu ook dat het op een heel andere manier geschreven is dan ik het in mijn hoofd had zitten. Maar ja, zo was dat toen. Diggeloo, Diggelee. Wat betekent het eigenlijk?
1: Geen idee.
0: Geen idee.

Eentje voor Christine, die altijd weer uitkijkt naar Italië op het Eurovisie Songpodium. Echte liedjes, ik hoef niet altijd vuurwerk. Geef mij maar een goede stem, een mooie melodie en iemand die meent wat hij zingt. Ja, ja, a far l'amore come c'è tu. Ik versta er niks van, maar het klinkt heel gemeend. Love is the drug, tenminste uit de mond van Brian Ferry. De eerste in een lange rij van Golden Classics na 9 uur. Of misschien kijk je even naar wat België doet vanavond. Heel benieuwd in ieder geval. En bedankt voor je verhalen van mij nog. Emerson, Lake and Palmer en Saf.

0: De IBU houdt al 70 jaar liefst de politiek buiten de deur. Maar de realiteit is wel dat die politieke invloeden toch hun weg naar binnen vinden. Om dat met mij uit te pluizen, zitten hier in de studio Tom Dijs en Gustav. Hallo.
1: Hallo. Hey.
0: En de vrouw die genoeg weet over het Songfestival om 10 van dit soort podcasts te maken, Eva de Porter.
2: Amai, hallo. Die intro's worden hier beter en beter. Nick, dankjewel.
0: Lieve van mij, ik weet het. Mijn naam is Nick de Schutter. Welkom bij 70 jaar Songfestival.

0: Ja, Lilian Saint-Pierre zong ooit op het Songfestival deze iconische tekst. Ja, het roept de vraag op natuurlijk. Hè. Hoe kan je, Eva, jij liet de slogan daar net al vallen, United by Music, hoe kan een festival nog verenigen als het de ogen sluit?
1: Ik dacht dat je ging vragen dat er de vraag rijst, moeten we Lilian Saint-Pierre nog eens sturen?
2: Wie weet, als onze Soldier
0: moeten
2: of Love.
0: Moeten we Lilian Saint-Pierre nog eens sturen?
1: Maar met hetzelfde nummer mag niet, denk ik.
2: Nee.
1: Anders was het wel echt het moment geweest om ze nu te sturen. Sorry, ik was even afgeleid.
0: Geen probleem. Ik ben helemaal pro Lilian nog eens naar het Songfestival sturen. Maar we moeten de olifant in de green room misschien wel even benoemen. Ja, door de deelname van Israël de laatste jaren zijn de spanningen er niet minder op geworden. We hebben hier een stukje van Hurricane, waar niet bepaald goed op gereageerd werd in de zaal. Het boegeroep op Eden Golan was het, denk ik, toen. Dat hoorde je overal. Gustav, jij neemt dit jaar zelfs deel aan een alternatief songfestival. Mm-hmm.
3: Ja, de voorbije 2 jaar is voor mij ook wel echt heel hard veranderd. Waardoor ik ook misschien dit jaar, wat ik daar in de vorige aflevering zei, minder betrokken ben met Songfestival. Wat normaal iets is wat ik op de voet volg. Maar voor mij persoonlijk verknoeit dat een beetje mijn gevoel naar het Songfestival. En ik heb ook vorig jaar bewust ook, waren ook al zo'n vragen gekomen. En ik had ook, naar Steppen toe zoiets van, ik wil niet iets afnemen van zijn moment door dan op dat specifieke moment iets politieks te doen. Maar dit jaar heb ik wel zoiets van, ik denk dat ik het nu echt wel wil doen, omdat ik het nog altijd een beetje... Ik heb het moeilijk met de strategie van de EBU als het gaat over dit probleem. En dan wil ik wel graag een alternatief signaal kunnen geven. Het idee van het Songfestival in al zijn naïviteit vind ik prachtig. Dat alle landen samenkomen het mooiste nummer te representeren vanuit hun land. En er zijn folklorische elementen een rol spelen. En de cultuur kan naast elkaar bestaan en gevierd worden. En ik vind dat allemaal aan het verdwijnen is. En dat vind ik echt moeilijk dat zo is geëvolueerd ondertussen op amper 2 jaar tijd.
1: Ik denk in een ideaal scenario doet iedereen nog mee en laat gezien hoe de wereld wel samen kan werken. Ja. Ik denk dat dat het sterkste signaal is dat je kunt geven. Want ik vind dat super jammer om dat boegeroep te horen. Want die persoon die daar staat, heeft die oorlog niet gestart. Hè? Allee, zo is het niet gegaan. Hè? Iemand die inderdaad, net zoals ons, zijn of haar muziek wou tonen aan de wereld, moet nu door dat boegeroep gaan om die een droom te verwezenlijken of zo. En dat is ook niet gegaan zoals die persoon het wou. Maar dat is natuurlijk niet even groot met wat er gaande is in de wereld.
0: Ja. Gustav, je hebt als driedubbele deelnemer eigenlijk, als we de 2 keer als backing meetellen. Mm-hmm. Heb jij ook nog deelgenomen toen Rusland nog meedeed met het Songfestival?
3: Rusland was er nog bij, want ik heb 2018 en 2021 gedaan. Ja. En toen was Rusland ook nog altijd, denk ik.
2: 2022 zijn ze eruit gezet,
3: Ja, en dat is ook een beetje het punt, als ik zeg van EBU. En ik vind de keuzes verrassend, omdat ik heb wel zoiets van, dan zou ik wel een consistentie appreciëren in beslissingen. Maar dan vind ik het gewoon raar dat dat dan in dit geval niet gebeurt. En ik heb daar geen echte verklaring voor, maar ik kan alleen maar zeggen dat ik dat heel bizar vind, dat je zo inconsistent bent in je beslissingen daar rond.
2: Ik ga de EBU hier niet staan verdedigen. Ik ben geen lid van de EBU, maar ik wil even...
3: Het is oké, no worries.
2: Nee, ik wil gewoon even een denkwijze verduidelijken, want er zit wel een denkwijze achter. De EBU die kijkt naar de omroepen die lid zijn, die moeten zich aan bepaalde regels houden. Bij Rusland was het in eerste instantie, zij waren Oekraïne binnengevallen. Mm-hmm. En er waren een aantal omroepen die zeiden, wij willen echt niet meer dat Rusland meedoet met het Eurovisie Songfestival. EBU heeft daar nog een halve dag over getwijfeld, zoals ze wel vaker doen. En dan hebben ze toch gezegd, misschien is het toch maar beter van niet. Ze doen niet meer mee aan het Songfestival. En een paar weken later kwam dan het bericht dat ze de 3 Russische omroepen uit de EBU waren gezet. De EBU, voor misschien ook nog even verduidelijken, dat is een vereniging van omroepen, van radioomroepen, van televisieomroepen. Omdat zij niet langer onafhankelijk hun werk konden doen. Zij waren eigenlijk gecontroleerd door de overheid. En dat is een belangrijke regel. Bij Israël, zeggen ze, ligt dat moeilijker. Dat is het Kaan dat meedoet voor Israël. Dat is de omroep daar. Zij zijn nog altijd in staat om onafhankelijke werk te doen. Zij worden niet gecontroleerd door de Israëlische overheid. Er wordt vaak ook gezegd, zij uiten vaak kritiek op de regering Netanyahu. Dus zij mogen wel nog steeds zich kandidaat stellen voor dit songfestival. Want dit is een songfestival van omroepen, zeggen zij, en niet van landen of overheden. Dat is de denkwijze erachter.
0: Ja.
3: Als je dit zo hoort. Far-fetched.
1: Ja. Ja, als ik het zo volg, dan kan het. Maar het is wel een deelname van een land. Het is, niet, het is de omroep die het organiseert, maar het is wel een deelname van het land. Hè. Ik vind, ofwel zeg de oorlog is hier niet welkom, ofwel zeg de, we gaan inderdaad United by Music en iedereen doet mee. Dat kan ook een instik zijn.
3: Ja, dat is waar. Wat dat bedoel ik.
1: Maar inderdaad, hier trekt een lijn tussen de omroepen. Waar het totaal niet over gaat, eigenlijk. Goed dan ze zijn, maar er is wel redelijk wat oorlog aan de gang of zo.
0: Had België net als Nederland een jaartje pauze moeten nemen van het Songfestival?
1: Vind ik een moeilijke. Net om wat ik zei. Het is niet omdat EBU niet een eenduidige beslissing maakt, dat dan iedereen maar moet zeggen, hier stopt het. Want ik vind wel dat er ook iets... Het Songfestival is wel ingeroepen om het feit van Let's Unite by Music. Dus ik zou het ook dan jammer vinden als er een volledige boycott komt en het Songfestival bestaat niet meer daardoor. Ik denk net dat dat heel verbindend kan werken, maar nu zit er gewoon met een inconsistentie die het alleen maar erger maakt. En laten we ook niet vergeten, het is ook een afleiding, want oorlog is niet aanwezig in het Songfestival. Het is daarnaast. Het gaat nu even over... Moeten we liedjes maken of niet? Maar er is wel nog iets veel erger aan de gang.
0: Maar kan je aan een organisatie als de EBU nog een signaal geven als je niet zegt, wij boycotten het Songfestival dit jaar?
1: Nee, maar het is eigenlijk al te laat. Hè? Zij kunnen nu niet meer terugkeren op hun beslissing, denk ik. Want dan leiden ze gezichtsverlies. Ze kunnen erop terugkeren, maar ze willen geen gezichtsverlies. Leiden. Het is eigenlijk al een situatie waar ze niet zo makkelijk uit geraken. Tegelijk, de omgekeerde beslissing herinner ik mij een half jaar geleden. Als ze hadden gezegd, Israël doet niet mee, dan was Duitsland eruit gestapt.
2: Duitsland en Oostenrijk waren heel erg pro-Israël. Ja,
1: dus het is ook niet zo'n eenduidige beslissing op dit moment. Het is gewoon stoem dat het daarover moet gaan, eigenlijk.
2: Ja. Al 3 jaar.
0: We hadden het net over Duitsland. Spelen er nog dingen achter de schermen waardoor Israël de hand boven het hoofd gehouden wordt?
1: Waarschijnlijk wel, ja, dat we niet weten.
3: Ik kan het ook niet zeggen. Er wordt verteld dat er ook, dat uiteraard ook een financiële reden met gepaard is. Moroccan Oil, die ook sponsor bijvoorbeeld.
2: Ja, Israëli's zijn.
1: Ja, ze hebben verlengd of zo, dacht ik. Ging dat niet bijna aflopen?
2: Ja, 1 jaar, denk ik. Het is wel maar... Vroeger was het echt een langer contract dan nu. Het was nu maar 1 jaar, als ik mij niet vergis.
1: Ja, maar ja, het is toch 1 jaar.
3: Ja.
1: Maar ja, misschien gebruiken ze dat jaar nu om een andere sponsor te vinden. Dat zou wel iets goeds zijn, denk ik. Ja.
3: En ik denk ook, zo'n brand... Allee, dat is trouwens ook met Rusland ook gebeurd. Trouwens, voor voetbal en toestanden en zo. Op een gegeven moment vinden we wel iemand anders. Dat is voor zo'n brand, lijkt me dan niet zo moeilijk om financieel iets te regelen met een nieuwe sponsor.
1: Nee, maar ja, wie wil het nu doen? Ja. Natuurlijk dan, hè? Ik denk inderdaad, 3 jaar geleden was het een moment geweest om even switch te maken misschien.
0: Ja, Eva. Die politieke invloeden op het Songfestival hebben er zelfs voor gezorgd dat België niet 1, maar 2 winnaars kent. In Jordanië dan toch. Kan je eens uitleggen hoe dat komt?
2: Ja, 1978, daar moeten we even naar terug. Toen heeft het Israëlische nummer Abanibi gewonnen. En Jordanië zond dat Songfestival voor het eerst volledig uit. Je weet... De verplichting van de landen die een Eurovisie Songfestival uitzenden, moeten dat in hun volledigheid doen. Dus alle inzendingen, alle kandidaten, die moeten in beeld komen. Wij moeten die zien als kijker. Wat heeft Jordanië gedaan? De relaties waren toen al niet zo bijster goed met Israël. Dus ze hebben een bos narcissen tijdens het optreden over de uitzending geplakt, 3 minuten lang. En daarna, pas toen Oostenrijk terug in beeld kwam, zijn de narcissen verdwenen uit beeld. En daarmee dachten ze, die kous is wel lekker af. Helaas, Israël won dat jaar. En bij de televoting, bij de puntentelling, besloot Jordanië dat het goed moment was om ruis op de kabel te steken. En zij hebben eigenlijk nooit gezien wie gewonnen heeft. En de media heeft achteraf verteld, België heeft gewonnen. Jean Vallée, die werd toen tweede.
0: Ja, die werd officieel tweede, maar in Jordanië dus lekker eerst.
2: Toch een paar dagen.
0: Dat was met dit nummer, L'amour, ça fait chanter la vie. L'amour.

0: schoon, hè?
1: Ja, schoon, schoon.
2: Ja. Ja, ik ken dat eigenlijk niet.
0: Ik ook niet.
2: Allee, jong.
3: Ik kende het ook niet voor deze podcast.
4: Ik ook niet, maar ik heb mijn research gedaan. Ik heb de achtergrond voor mensen die kijken. Ik heb 65 jaar België op het Songfestival, onder meer van Jonathan Hendricks en Jasper van Biezen, de mensen achter het Songfestival.be onder meer, ingestruind en doorgestruind en toch wel heel veel leuke dingen te weten gekomen. Maar niet alleen zij, nog andere boeken doorgelezen. Dus een schatvol weetjes doorploegd en dan is dit er eentje van.
3: Voilà. Nu, Eva, we hadden het erover in de voorbereiding. Het Songfestival gaat al heel lang mee, heeft ook al een rijke geschiedenis van schandaaltjes. Mm-hmm. Het ging eigenlijk al mis bij de eerste editie, hè?
4: Ja.
0: Het kalf was al verdronken de eerste keer.
4: Het kalf was al verdronken voordat het nog geboren was eigenlijk.
2: De catering was er niet.
4: De catering was er niet. Nee, het werd georganiseerd in Zwitserland, waar dan nu de hoofdkantoren van de EBU zitten uiteraard. En er deden 7 landen mee, waaronder België. En elk land moest ook een jury gaan sturen. Alleen Luxemburg die had geen jury gestuurd. En dan hebben de Zwitsers maar gezegd, we zullen wij voor de Luxemburgers wel beslissen hoe dat het zit met de puntjes.
0: Mok.
4: En wie heeft er toen gewonnen?
0: Zwitserland.
4: Valise Assia. Dus ja.
0: Toevallig.
4: Oh,
3: dat is
4: heel
3: toevallig. Ja. Ongelooflijk dat, ja, dat zoiets kan gebeuren. Ja. Ja. Tom, Gustav, jullie hebben eigenlijk allebei nog in een periode geperformed die net iets minder beladen was dan de huidige Songfestival. Mm. Huidige Songfestival tijdperk, laat ik het zo noemen. Ja. Zijn er toch momenten geweest waarop dat jullie ook dachten van, oh, de politiek komt hier wel binnen?
0: Mm. Ja, ik had in 2018 met Senec de Surrey mee voor Engeland. Mm-hmm. En dan is er iemand, het maakt dat met Ierland versus de UK, iemand op het podium gesprongen, heeft de microfoon afgenomen van Surrey en heeft beginnen zijn politieke voorkeur declameren.
2: Oh.
0: Ja, dat was echt wel heftig. En dan hebben ze daar ook gevraagd om om opnieuw te performen, heb ze dan geweigerd. Ik zou dat dan...
2: Ah, okay. In mijn jaar was er... Dus bij mij totaal... Allee, ik zag zo wel wat mensen in een legerpak staan, maar laat ons... Allee, iedereen kon er binnen, denk ik eigenlijk.
0: Ja,
2: wat
0: ook bleek. Ja.
2: Want
0: ja, bij haar ook,
2: er stond echt ineens een gast die ook op het WK soms zo, ja, een streaker is geweest, denk ik. En dan stond hem ineens tijdens de performance van Spanje op het podium.
0: Ja, ja.
2: Dus de security was daar niet zo geweldig. Ik denk ook niet dat er snipers lagen. Anders was hem er wel geweest. Ja, dat denk ik wel. Het was wel geen goed nummer. Dus hij mocht op het podium.
4: Ik dacht, laat ons
2: klein
4: verlies. Maar een eind
2: aan klein verlies. En dat nummer heette ook iets met Pequenito. De kleine dingen in het leven of zo. Dat, ja, echt verschrikkelijk.
4: En vervolgens ziet het zijn bloed gaat zien.
3: Ja, voilà. De kleine dingen.
0: En heeft hij het opnieuw gedaan? Die van Spanje?
2: Ja, even het wel opnieuw gedaan.
0: Voilà.
2: Maar ja, ik heb dat dus allemaal niet weten gebeuren, want ik was nog naar Willis en Mariette. En ineens zie ik zo echt een kwaaie Spanjaard op een vuilbakshot. Ik dacht, ja, hij zal het niet goed gedaan hebben, zeker. En achteraf heb ik dat eigenlijk maar binnengekregen.
0: Maar chance misschien, want dat had misschien wel afgeleid als je dat geweten.
2: Ja, ja, exact. Ja, het is goed, het is goed. Dus dank u Neven Effect.
0: Nog een extra reden om te kijken.
2: Ja, voilà.
3: Nu, dit is een klein akkefietje in vergelijking met waar we nu in zitten. Hoe kijken jullie hiernaar? Is dit de meest existentiële crisis voor het Songfestival in haar 70-jarige bestaan, Tom?
2: Ik vraag me af of dat ook daarom kan zijn dat nu misschien een mindere editie is. Misschien hebben minder mensen ook wel zin om voor het Songfestival te schrijven. Of om veel geld aan een act en aan een nummer te hangen. Omdat ze iets hebben, ja, we gaan ons verplichting vervullen, maar that's it of zo. Dat kan ook wel eens zo zijn.
0: En het is ook logisch als, als 30% van een potentieel artiest al sowieso nee zegt vanwege dat politiek karakter,
2: ja,
0: is er ook potentieel 30% minder talent dat aanwezig gaat zijn. Dat is logisch dan, in je zin.
2: Ja.
0: Ja.
4: Er wordt ook gefluisterd, dat is nooit officieel bevestigd, laat me dat wel duidelijk stellen, dat Louis Knotij heeft afgezegd vanwege de hele commotie rond Israël. Ja.
2: Ja, ik snap dat wel voor een artiest met zijn...
0: Dat is geen cadeau nu.
2: Nee.
0: Dat is doen.
4: Je kan je daar geweldig aan verbranden, denk ik, als artiest.
0: Ik hoop dat dat misschien niet zo'n fijn carrière is, inderdaad niet, maar het idee dat er, en vooral ik weet ook met Thomas, wat ook heel intellectueel oneerlijk is, werd echt gezegd, aangeneemd deel aan een genocide door het Songfestival deel te nemen. Mm-hmm. Ja, dat vind ik dan wel even een beetje erover, maar je moet dan wel dat slikken. Mm-hmm. En ook al kunnen we dat een plaats geven, dat is wel iets dat ervoor nooit een rol heeft gespeeld. Ervoor was het, bij mij was het ook niet plezant, maar het was tenminste over het nummer. En over wat ik eruit zag of whatever. Oké, maar dit is iets dat je niks aan kunt doen. En je wordt gewoon op dezelfde stapel gesmeten. Dat is heel ondankbaar. Hè?
3: Ja. Nu, vorig jaar was het al eventjes spannend. Stel je voor dat Israël dit jaar wint. Vorig jaar waren ze tweede. Was het tot op het einde toe eigenlijk... Ja, er zaten denk ik heel veel fans te bibberen.
0: Ja, ik en Jeroen waren aan het kijken samen met een man en we hadden echt mekaars hand vast, maar dat is ook niet fijn. Met het idee van, oh nee, ik hoop dat Oostenrijk nu wint, maar ik heb nog nooit naar het Songfestival gekeken. Ik wou gewoon dat mijn favoriet won. Maar nu ging het meer over het nummer, het ging met het feit van, als zij maar niet winnen. Dat was bewijs voor mij, van, het klopt gewoon niet meer. Mm.
2: Ja, exact. En tegelijk denk ik dat het misschien de zaak wat rapper had opgelost, want dat er nog minder landen hadden deelgenomen.
0: Ja.
2: En dat IBU zich dan misschien meer verplicht had tot... Dit kan niet meer.
0: Ja, dat is waar.
2: Terwijl
0: is
2: nu
0: waar.
2: Ligt alles nog open. Hè?
0: Mm-hmm.
2: Ik weet niet wat er zou gebeuren als Israël nu deze editie wint. Ik denk dat ze nu minder hoog staan in de odds dan
4: ze
2: anders.
4: Ze zijn gezakt, ja.
2: Maar ja... Je weet het nooit in de avond zelf, want er gaan er wel nog heel veel stemmen.
4: Tuurlijk,
2: altijd.
4: Ja.
3: En dat is natuurlijk iets, de Israëlische reclamemachine, zal ik ze nog heel vriendelijk noemen, heeft de voorbije jaren wel overuren gedraaid tijdens de weken van het Songfestival.
4: Ik zat vorig jaar in Basel te scrollen op TikTok, zoals ik al eens doe, op een loos moment. Mm-hmm. En ik kreeg echt gewoon van de overheid, hè, van de TikTok van de overheid, zo ja, gewoon een, nee, gewoon een ja, een affiche, een pamfletje van stem op Yuval.
0: Mm.
4: Met nummer erbij. En dan denk ik, ik kan me niet voorstellen dat Bart de Wever een pamfletje op TikTok zet.
3: Zou Maximus, Bart de Wever het Songfestival kijken?
4: Een pamfletje laat zetten voor Isilla of voor Red Sebastian vorig jaar. Dat kon ik mij echt niet voorstellen. Dat is wel een gek gevoel.
2: Pas op, Bart de Wever zijn zoon is gitaar beginnen spelen omdat hij mij heeft gezien.
4: Mama, echt? Nee,
0: hoe lief is dat?
2: Ja, ik denk... Later dat jaar was er zo de koppen van het jaar die samenkwamen. En dan had hij dat verteld tegen mij. Dus misschien voilà. Is hij wel een fan sindsdien.
3: Wie weet.
2: Wacht er wel pamfletjes.
3: Nu, die overmatige reclame van de Israëlische overheid, dat is wel aan banden gelegd, denk ik. Eva, ja, die regels zijn dit jaar aangepast.
4: Ja. Ze hebben gestemd over een aantal regels. In december was dat tijdens de algemene vergadering van de EBU. En dan was het onder meer dat de promotie van de artiesten door onder meer de overheden, dat die wel een beetje moeten gereguleerd worden. Dat niet meer mag, of toch niet meer in die mate. Want dat was ook met billboards op Times Square in New York en zo. Dus dat ging echt wel heel ver.
2: Ja, en daar spreekt het eigenlijk al tegen dat een omroep het organiseert. Hè. En, want het is wel de overheid die het wel degelijk stuurt dan. Mm-hmm. Dus eigenlijk heb je daar al je reden om ze te excluden.
3: Nu, we hebben het hier over de Israëlische stemcampagne. Eva, er is nog zo ooit een groot schandaal geweest rond de televoting. Hè? En dat ging verder dan, die landen vinden elkaar leuk, dus die geven elkaar automatisch wel wat meer stemmen. Vertel eens.
4: In 2002 hadden blijkbaar 7 landen een pact gesloten van...
0: Zeven
4: sneaky bastards gingen punten uitwisselen. Dat ging onder meer over Rusland, Roemenië, Macedonië, Griekenland, Cyprus. Traditioneel wel 2 landen die elkaar graag veel punten geven. Kroatië en Malta. En dat was een schandaal dat in 2003 aan het licht kwam door de Scandinavische kranten die dat geschreven hadden. En toen heeft de EBU gezegd, die televoting, we gaan dat niet meer aan de omroepen laten. Dat waren de omroepen die dat elk op zich mochten organiseren. We gaan dat extern uitbesteden aan een Duits bedrijf. Die regelen alles. Dat we dan toch die ene onze onvoorspelbare factor kunnen wegnemen. Dat iedereen een pact gaat gaan sluiten. Dat kan niet de bedoeling zijn.
2: En toen won Duitsland.
0: Toevallig.
2: Zou dat eigenlijk ook nu niet nog zijn, maar gewoon slimmer? Is het misschien daarom niet dat België niet wint? En wij gewoon als enige niet door de al de rest pakten aan het sluiten.
4: 39 landen hebben het memo gekregen. België
3: Nu ja, kijk, ik denk dat we moeten onthouden van deze aflevering dat inderdaad een beetje consistentie bij de EBU wel op zijn plaats is. En dat iedereen daar eigenlijk op zit te wachten, maar dat een heel duidelijk pad voorwaarts, ja, dat we dat ook niet meteen zien, of wel?
2: Het gaat even duren, denk ik. Maar het gaat ook wel weer, zowel met de wereld als met het Songfestival, terug de goede kant op gaan, denk ik dan.
3: Dankjewel, Tom, om ons vertrouwen in de mensheid toch even te herstellen. Eva, dankjewel voor jouw kennis in deze aflevering. Gustav en Tom Dijs, dank jullie wel voor jullie expertise.
0: Dat is een pro. Pienenkoppen zijten, man.
3: Fantastisch.
0: Kijk, wat zijn mensen? Jij begint.
1: Ja.
0: Ik zou kijken.

It's how wonderful life is.